houden zich bij bij dat graf door je zaad. De nächste morgen, dat is, als de eerste vastdag Eva weer, sammelden zich de Pharisäer en hoge priester voor Pilatus. En zeiden, ons is groot bijgevallen dat des Schwindler zeid, als hij nog leeft, dat hij om drie deur van dood opstonden wordt. Dan jaf aanordnung, de eerste drie deur streng over dat graf te werken, dat ze de jingen niet kunnen komen en aan waar stelen. En dan zeiden, hij is van dood opgestonden, dat die mensen nu, to laatst, ooit bedrogen worden als vereerst. Pilatus zeide aan, hier heb je soldaten, God en merk dat ze zeker als je kennen. En ze gingen en verzekerden dat graf door met dat ze den steen verzeilden en de soldaten moesten werken. Als de Sabbat even weer, tijdig den eerste dag in de werk, gingen Marie, Magdalena en de andere Marie dat graf te bezijnen. En wat het ook jaf, door weer plotseling een grote eerdbeben, dan den Haaren zijn engel kwam van hemel erop en rolde den steen weg en zat zich daar boven dol. Zijn gezicht scheen als een blitz en zijn kleider werden schneewit. En de wachter gruwde zich zo zeer dat ze zetterden haan vallen als wanneer ze dood waren. Aber de engel zei tot de vrouwen, ze zullen zich niet verrichten. Dan ik weet dat je den Jezus zieken die door je kruisigd wordt. Die is niet hier, die is opgestonden zoals hij zei. Komt kijkt, wo hij gelegen heeft. Dan gaat schwind en zegt zijn de jinge dat hij van dood opgestonden is en dat hij naar Galilea gone wordt, daar wo je am zijnen. Dit is wat ik u te zeggen heb. Dan gingen ze schwind van graf weg en furcht, aber waren ook zeer vrouw en raande naar zijn jinge en zeiden aan dat. En denkt u, Jezus bejegen de vrouwen en begrijst aan en ze gingen noda. Vallen ver am dool, hielden am on a feit, en deden am aanbeden. Dan zeid Jezus toe aan, vercht u nie. God en zag, mijn breider, dat ze zullen naar Galilea gonen, daar waren ze mij zijnen. En während ze gingen, gingen waaltje van de wachter en de stouten aan, en zeiden de hoge priester alles wat je worden weer. En als ze met de eldesten taub waren en rood sleurden wat te donen weer, geven ze de soldaten de grote som geld en zeiden, zegt de mensen, zijn jinge kwamen de nacht als wie slepen en stolen aan waai. En wanneer de gouverneur dat wordt te horen kreeg, dan wordt wie den tevreden stellen dat die niet worden in trouble komen. Dan nemen ze dat geld en deden, zoals aan je zegt wordt, en de geschicht is onder de juden wat van derde dag verspreid. De elf gingen dan naar Galilea naar den Borg, zoals Jezus besteld had. En als zij hem zagen, deden ze hem aanbeden, welke over twijfelden. En Jezus zei toe aan, mij is alle je wolt je geeft hem hemel ook op eden, dan gaat nu en merkt jinge on je alle velken, en deept die aan den Vader, den Zoon en den Heiligen Geist zijn nomen, en dan leert aan alles te doen wat ik je bevolen heb, en verloot je doorop. Dat ik immer bij u zie, zolang als de wereld staat. Dat evangelium van Jezus Christus God zien en zien, funkt zo aan. En profeten Jesaja staat zo geschreven. Ik wil mijn engel voorabschekken den weg voor die reed te merken. Een stem die in de wildnis luid schreeuwen wordt, merkt den haren en wegreed, merkt aan een glikken steeg. Doorop kwam je houden in de wildnis en predigt, dat ze zich zullen bekeren en diepen loten, dat aan de zinden vergeeft worden. En dat volk uit gans Judea en alle man uit Jeruzalem gingen haan en leidden zich van arm en Jordan diepen en bekenden ihre zinden. Je haan droeg een kleed van kameelhoor en een ladenen gord om een lengden en oud heischraken en willen honig. Hij predigde en zei, no mij komt een de sterke als ik, en ik zie het niet eenmaal weer, dat ik mij ver aan bek de show op te lezen. Ik diep je met water, die aber wordt je met een heilige geest diepen. En dat kwam zo erom dat Jezus in die tijd van Nazareth naar Galilea kwam, en zich van Johannes en Jordan diepen leid. En zo bald als hij uit het water steeg, zag hij dat zich de hemel opmuk en dat de geest zich zo als een duw op hem zaad.
eine Stimme vom Himmel.

Hemel zeid, du best min leva zeen, met den zie ik zeer tevreden. En voort doorop bedwong de geest aan me ruut in de wildnis te gonen, en hij weer 40 deur in de wildnis marketeren en wordt van zo toen verzocht, en de engel deinden aan. En als je houden eerst vast genomen weer, kwam Jezus naar Galilea en predigde het evangelium van Gottesrijk, en zeid, de tijd is gekomen, en dat Gottesrijk is hier, bekeert u en je leeft aan dat evangelium. Als Jezus om Galileischen meer ging, zag hij Simon en zijn broeder Andres er een naads aan water schmieten, dan dat weer een verscher. En Jezus zei toe aan, kom met mij met, ik wil uit u mensen verscher maken. En ze verleiden door op een steed er een naads en gingen met aan. En als zij een beet weder gingen, zag hij Zebedeus, zijn zoon Jacob, en zijn broeder Johan, en een lam er een naads rijd maken. En hij ziemde niet, die ook te roepen. En die leiden er een voordat Zebedeus met er aangenomen mannen en een lam, en gingen met. En ze gingen ook op haar naam, en als de Sabbat kwam, ging Jezus en de synagogen in en vond aan te leren. En ze staunden over zijn leer, dan hij leerde gewaltig, en niet zo als de schriftje leerde. En hierop dan weer aan er synagoge een man met een onreinen geest, die schreef en zeid, wat heb wie met die te doen, Jezus van Nazareth? Best u komen ons te verdammen? Ik weet wer du best, God zijn heil ja. Jezus drijft aan, bevol om stel te zijn en den man te verloten. De beze geest kweelde den man schrakelijk en kwam met een grote geschrecht eruit. En alle man staunen door Eva, zodat ze zich onder een ander vroegen, wat is dit? Een nieuwe leer? Hij heeft gewalt over de andere geesten en de harchen aan. Maar wat Jezus gedaan had, dreed zich schwind rond, zodat ze dat bood en een gans Galilea wisten. Zobald als zij de synagoge verlaten, gingen Jezus, Jacob en Johan met Simon en Andres met naar hun woning. En ze zeiden Jezus dat, dat Simon zijn schwermutter krank te bad weer en het fieber houd. Hij ging aan, voet er aan de hand en holp er op. Dat fieber verleid er en ze vong aan te bedienen. Als dan zo over de eerste zon onja weer, brachten ze alle hand kranke en bezetene naar Jezus. De ganse stout sammelde zich voor de En Jezus heilt veel van ihre verschiedene krankheden. Hij dreef veel dievelen eruit. Hij leidt de dievels op een reden, dan die wisten wer hij wie. Am nächsten morgen tijdig, bij dies daar stond Jezus op, verleidt het huis en ging naar een eenzame steed te beden. Peter en die met arm waren, zachten zich arm, en als ze arm vongen, zeiden ze, alle man ziek nu die. Jezus zei, wel we aan de wein gaan gonen, no de darpa de dich bijzend, dat ik daar ook predigen kan, dan dat is waartoe ik gekomen zie. En daarop reist hij der gans Galilea, predigt in er synagogen en dreef dievel uit. Een man met een uitzout keep no arm, vol op de knieën en praagt arm, om je reinig te worden, en zei, wan du west, kaust du mir reinigen. Jezus jammer dat even aan. Hij strakt zijn hand uit, dat hij hem aanreed en zei, ik wil dat doen, zie rein. En als hij dat zei, kwam de uitzoutse ruut en hij weer rein. Jezus schekt hem plotseling weg en wordt hem streng en zei, zij die ver dat u dat keinem zaaien wordt, aber go en stal die den priester ver en breng, zoals Moses bevolen heeft, een opfer als een bewijs van die reinigung. De man overging en maakte de ganse geschicht bekend. Hij reed zo veel davon dat Jezus niet meer vrij en de stad en hen gaan kon, maar meer en heimliche oortschaften bleef. En doch kwamen de mensen van alle weien naar aan. Als Jezus en Paul de Olota waren naar Capernaum kwamen, hielden de mensen dat hij een huisje komen weer. Dan kamen zo veel taub, dat sogar buiten Faradea nicht mehr rühm wir, en hij predigt dat woord.
Da kämen auch feier Mauen no arm, die in je Lebenden drüren. Und weil da so viel Menschen wären, dass sie arm nicht bot Jesus bringen können, mögen sie groot boven Jesus ein Loch durch im Dag und leiten den Gelähmten mit Madrautstaub für Jesus herauf. Als Jesus ihren Glauben sagt, seht er zu den Gelähmten, mein Sehen, die sind deine Sünden vergeeft. Da sollten so noch von den Gesatzeslehrer, die bei sich selbst dachten, warum redet das Mann so, dort es gelastet? Wer setzt aus Gott kaum Sünden vergeben? Jesus merkt an seinen Geist sehr bald, was die Menschen bei sich am Horten dachten, und sagt zu ihm, warum denkt ihr so über die Sache? Was ist leichter, zu den Gelähmten zu sagen? Die sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh ab, nimm dein Bad und geh. Aber dort die weiten können, dort die Menschen sehen, hier auf Erden die Kraft haft, Sünden zu vergeben, seht ihr zu den Gelähmten, ich sei die, steh ab, nimm dein Bad und geh nach Hus. Er stund ab, nimm sein Bad und ging erruht, so dass sie am Aula sein können. Sie wunderte sich alle dort eva und lobten Gott und sagten, so war das dit, hab wir noch niemals gesehen. Jesus ging noch einmal erruht num mehr eva und am kämen ein grootet Schof hingeraun und he lied an doa. Und als er wieder ging, sah er Alphaeus seinen Sohn Levi, ein Taxkollektor, und seine Bootsätten. Jesus sagte zu ihm, komm mit. Levi stund ab und ging mit. Als Jesus bei Levi am Haus zu Mittag war, hatten viele Taxkollektor und Sünder mit ihm und seine Jünger taub. Dann da wären viele, die mit ihm mitkämen. Als die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen, dort he mit die Taxkollektor und Sünder taub out, frugen sie seine Jünger, worum art he mit Taxkollektor und Sünder taub? Als Jesus dit hier, seht he to an, die gesunde brücken den Doktor nicht, den brücken mal die Kranke. Ich sie nicht gekommen, die Gerechte entzuloden, aber die Sünder. Als sie hauen seine Jünger und die Pharisäer fausten deiden, kämen einige und frugen arm, wo kämmt dort, dort je hauen seine Jünger, auch die Pharisäer ihre Jünger fausten, und diene aber nicht. Jesus sagt, wo können den Brigum seine Jast fausten, während er noch bei an ist? Solange als der Brigum bei an ist, können sie nicht fausten. Aber die Zeit kommt, dort an der Brigum wird wahrgenommen worden, und dann wurden sie auch fausten. Keiner wurde ein Olet Kleid mit nie zeig Flecken, und wann dort wer wurde, wurde dort nie vom Olen losreiten, und das Loch wie bloß so viel gerade. Und da jett auch keiner nie in Wien, an Ole Wien-Ladersch. Und wann er wurde, wurden die Ladersch abplauzen, und den, dann wären die Wien auch die Wien-Ladersch beides verbrückt. Einen Sabbat jenk Jesus der Getreidflecke, und seine Jünger fangen an Ohren zu plecken und uitzurubbeln. Dann sehen die Pharisäer zu ihm, kijk doch, wat die Jünger am Sabbat doen, dat es nicht reicht. Hij zei to an, hab je niemals gelest, wat doof deed, als hij en die met am weeren hungrig en een nood weeren? Wo die dan, als Abiater hoge priester weer, am Gotteshuis en een jink, en dat brood oud, dat Gott je weet weer en zes keiner eten durf als de priester, en die ook jef, die met am weeren? Dan zei hij to an, die Sabbat ist da, um die Menschen erat halven, und nicht die Menschen, um den Sabbat sinat halven. Und darum ist die Menschen sehen auch haar, ewa den Sabbat. Ab ein andermal, als Jesus eine Synagoge nennt ging, wird da ein Mann mit einer verdrehten Hand. Weil einige nur eine Ursache sagten, Jesus zu beschuldigen, stahlte sie sich auf eine Lüe, zu sehen, auf den am Sabbat heilen wurde. Jesus sagt zu den Mann mit der verdrehten Hand, steh ab und komm her. Dann frug er an, wat der wie nom Gesatz no am Sabbat tunen? Godet oder schlachtet? Dat Leben raden oder anbringen? Aber keiner sieht wat. Jesus kickt sich an, und oiert sich darüber, dat sie so hart und stierkoppig wären. Er sagt zu den Mann, streck deine Hand uit. Er streckt die uit, und er wird so gesund aus der andere. Dann gingen die Pharisäer erruht
en houden een berodung met Herodes, zijn deina, waar ze Jezus even ziet brengen kunnen. Jezus verleidt met zijn jinger nog meer, en van Galilea kwamen aan een grote schoof heraan. Als ze hierden wat hij alles deed, kwamen veel mensen nog aan van Judea, Jeruzalem, Idumea, van hingerem Jordan en van Tyrus en Zeden. Wiel door zo'n schoof kwamen, zei hij te zijn jinger, ze zullen niet kleine lam voor arm reden mogen, dat ze arm niet bedreigen kunnen. Dan hij had vele geheild, en de kranken drängden zich daarop voorop, dat ze arm aanrieren wollen. Wanneer de beze geesten arm zagen, vallen die ver arm doel en schreeuwen de best God zien zijn. Hij aber verbood aan streng, te zeggen wer hij weer. En Jezus ging aan een boy en roept zich die met die hij door hebben wil, en die kwamen nu aan. En van die stalt hij 12 aan zijn apostel te zijn, en dat die bij arm zijn zullen, en dat hij die uitschijken kon te predigen, en dat die kracht hebben zullen kranken te helen en dievels uit te drijven. En hij stalt die 12 aan, Simon, den hij Peter naand, Zebedeus zijn zoon Jacob, en zijn broeder Johan, den aan hij nog heer Boanerges, dat meent Donna Kiedels, en Andres, en Philip, en Bartholomeus, en Matthias, en Thomas, en Alfeus en zijn Jacob, en Thaddeus, en Simon van Cana, en Judas Iscariot, die aan nog heer verroden deed. En ze kwamen naar huis, en daar kwam waren zo veel volk toop, dat ze niet ruim houden om eten. En als de zien je dat hierden, jingen de haan en wollen arm metnemen, dan de mensen zeiden, hij weer niet meer ganz kloor am kop. En als de schriftgeleerden van Jeruzalem kamen, de zeiden, hij haft den Belzebub, en der ich de dievel er een boorsten, drift hij andere dievels uit. Dan roept hij aan noda en funk aan to aan der gelijknissen te reden, wo kan een zo ton den anderen eruitdrieven? Wanneer een rijk zich met zichzelf oneenig wordt, kan dat niet bestonen. En wanneer een huisfamilie zich spoelt, kan zo'n huis niet bestonen. En wanneer zo'n zoon jegen zichzelf opstijt en zich niet eenig is, kan die niet bestonen. En dan is het met hem uit. En een sterke man zijn huis kan geen aan breken en roven, wanneer hij den sterke man niet eerst bingt en dan zijn huis uitplindert. Ik zei je de waarheid. De menschen wordt alle zinden en lasterungen verjeefd worden. Wer aber je in den Heiligen Geist lastert, kan niemals verjeven kriegen. De heeft zich een eeuwige schuld opgeloden. Dan ze zeiden, hij houdt een onreinen geest. En zijn moeder en zijn breider kwamen wat verder daar. Ze schekten wem en leiden hem ropen. Daar zaten veel mensen om arm en ze zeiden te arm kikkemol. Dine moeder en dine breider zijn puten en zeker nog die. Hij antwoordt en zei toe aan, wer zijn mijn moeder en mijn breider? Hij kijkt om zich naar die om hem zouten en zei, kijk hem al. Dit zijn mijn moeder en mijn breider. Dan we immer door dat wat God verlangt, is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Bij een andere gelegenheid wie Jezus waarde om meer en funk door aan te leren. En er kwamen zo veel toop dat hij en een lam op een water steeg en zich doolzaad en de mausen mensen op een land om even stonden. En hij leerde aan veel der gelijknissen en zei bij hem leren zo. Hoor ik nu dit. Daar ging een man eruit zaaien. En dat kwam zo erom als de man zei, vol van de zoot woud op een waag en de vegel kwamen en vrouwten dat op. Woud ervan vol op een steenigen, wo dat niet veel eerd houd, en dat kwam bold op, wie dat niet diep aan de eerd weer. En als de zon eerst op weer, verbrand dat, en wie dat niet wartelen houdt, verdreeg dat voorts. Wat van de zoot volmanke distelen, en de distelen kwamen op en stekten dat, en dat bracht ook niet naar arend. Maar wat van de zoot vol op goede eerd, dat kwam op en was en bracht naar arend, eentje 30, eentje 60, en eentje sogar 100 mal zo veel. Dan zei Jezus, wer zijn oren te horchen heeft, dem lood horchen. Als Jezus alleen weer, kwamen zijn 12 en nog andere en vroegen, wat dat gelijknis bedienen zal.
Hij zei toe aan, Ju is dat je jeeft worden, dat geheimnis van Gottes recht te verstaan. Aber tot die, die nog buiten zijn, wordt alles der gelijknissen gered. Zodat ze dan kijken en doch niet zijn, dat ze dan horchen en doch niet verstaan. Dan waar ze worden, worden ze omkeren, naar God gaan en die worden aan vergeven. En hij zei toe aan, verstoor je dit gelijknis niet? Wo wou je al die andere gelijknissen dan verstaan? Die door zijt, zijt dat woord. En dit zijn die om waar. Wo dat woord je zijt wordt, en zo schwind als ze dat heren, komt zo toen en neemt dat woord waar, dat en aan als je zijt worden. En zo is het ook met die, wo die zoot op een steenigen je zijt wordt. Die dan waar ze dat woord heren, dat woord met vrijden opnemen. Aber wil ze niet kunnen je wartelen en zich hebben, is dat niet op lang. Dan ze bold als ze weer in dat woord lieden moeten en nooit gestonen worden, vallen ze af. Dan zijn nog zonen, bij die dat woord maken distelen gezegd wordt. Dit zijn die dat woord geheerd hebben, maar dan komen de zorgen om dit leven en de bedreigende rijkdom en dat verlangen naar mountje andere dingen in, en dat woord kan niet vrucht brengen. En dit zijn die, bij die dat woord op goede eer gezegd weer. Die hielden dat woord, nemen dat op en brachten vrucht. 30, 60, ook 100-mal zoveel. Jezus zei, wordt een lamp en dan gebracht om in je bed of in je armen te stalen? Wordt die niet gebracht op een lampenhouder te stonen? Dan door het nust verstoken dat niet openbaar wordt en nust heimliet dat niet van een dag komt. Wij oren haft om heren, dem lood horchen. En hij zei toe aan, ziet verzichtig nu wat je horchen. Doornu als je ander toemeten, zal je toegemeten worden. En je zal bovenaan meer gegeven worden. Dan wer door haft, dem wordt meer gegeven, en wer nust haft, dem wordt dat nog waargenomen wat hij haft. En hij zei, met dat Gottesrijk is dat zo als met een man, die zoot op zijn loon strijdt. En of hij de nacht slaapt, of hij wat dagen rom is, die zoot kind en woost, want hij ook niet weet wo. Dan de eed brengt uit zichzelf, eerst dat halm, dan die oren, en dan den vallen weid, en die oren van een dag. Wanneer dat getreid is, riep es, laat hij dat voet afheven, dan dat is dan tijd te eisten. En hij zeid, wo zal wie dat gelijknis schilden, oder der woord van een gelijknis zal wie dat verstalen. Dat is zo als een zaamkoren, dat is dat kleinste koren dat in de eerd geplant wordt. Aber wanneer dat eerst gezegd is, was dat en wordt geraten als alle andere planten im Garten. En krijgt zo'n grote aaster, dat de vegel onder hem hemel zich am schouten er een aaster buwen. Der veel zo'n gelijknissen predigt hij dat woord, doornen als ze aan verstonen kunnen. En hij redt toe aan niet anders als der gelijknissen, aber zijn jenge muur hij alles kloor. Wann hij met aan alleen weer. En als het dan eerst ovend wordt, zeed hij toe aan, wel wie Eva voor nu de andere ziet. En ze leiden dat volk gonen en nemen aan met zich. En een lam, groot zoals hij weer. Daar werden nog meer lammen. Daar kwam een sterke windstorm op, dat die walen zo veel even dat de lam rolden, dat die aanvangt water in zich te houden. En hij zelfs lag fern op een kassen en sleep. Ze wirken hem op en zeiden toe aan, Meister, jefst du nuscht rom, wann wie omkomen? Hij stond op en beschwicht den Wind en zeid toe de Walen, ze zullen zich laaien. De Wind leidt no en dat wordt ganz stil. Hij zeid toe zijn jinge, waarom is je zo angst? Heb je nog immer keinen Glauben? En wordt zeer angst. En ze vroegen einer den anderen, wer is dit? Ze goor de storm en de walen je horchen aan. En ze kamen op de andere zijde meer en de Gadarena er jegen. En als hij uit de lam stieg, kwam aan voet een man uit de greve entjegen, die van een onreinen geest bezeten weer. Dis man woon in de greve en weer met nust meer te bingen, niet mol met keden. Hij weer al vurken aan heng en feit die keed waast, behoud nog emmer de keden twee jaar reten en de ijzer aan de feit en stekker gebruiken. En er weer keiner, die hem vast nemen kon.
Hij woonde dag en nacht met een greve en een boy, schreeg en sloeg zich met steinen. Als Jezus kwam, zag hij allemaal van wiet af. Hij raand aan het jagen en schmeid zich ver aan op knieën. Hij schreeg uit vollem hals, wat heb ik met die te doen, Jezus? Du bist in hechsten God zijn zeen. Schweer ver God dat u mij niet kwelen woest. Dan zei Jezus te hem, du beze geest, kom uit deze mens eruit. Dan vroeg Jezus aan wo hij heet. Hij zei, ik heet duizenden. Dan wie zijn onze velen? En hij praat Jezus immer waarde aan niet uit de jeen eruit te schekken. Door dich bij een boy grozen de grote herd schwien. Dan praagden de dievel aan, aanloten en de schwienen aan te voeren. Jezus geef aan de vrijheid, en de beze geesten kwamen eruit en voeren en de schwienen aan. En de herd van 2000 schwien moracht en meren aan en verzopen. En de schwienhoorden raanden nog stout, ook op het land, en vertaalden wat geworden weer. En de mensen kwamen aan te zijn wat passiert weer. En als ze naar Jezus kwamen, zagen ze den, die van de dievel weer bezeten was, vernuftig in die kleed zetten, en ze vergden zich. En die dat je zijn houden, vertaalden de mensen wat met den man passiert weer, die van dievel weer bezeten was, en ook wo zich dat met die schwiener omgenomen houden. Dan vangen de mensen aan, Jezus te prageren dat hij er jegend verloten zal. Als Jezus en de lam en entstieg, praagde de man die van dievel weer bezeten was, of hij metkomen kon. Jezus leidt dat niet toe, maar zei hij zal naar huis naar zijn familie gaan en aan vertalen wo de haar zich even aan erboormd houdt en wat hij aan en zijn genood van grote gevallen gedonen houdt. En hij ging los en vond aan en de tien steden te vertalen wat Jezus alles van hem gedonen houdt. En alle man wundert zich. Als Jezus waarde met de lam nu de andere ziet meer je voor via, zamelde zich door bij hem woorden waarde een schoof om aan. En ja, Iris, een van de synagogen verstonden, kwam ook. En als hij Jezus zag, val hij aan voor een feit en praag het aan zeer en zei, mijn kleine dochter is omstorven. Kom doch en laai er die hang op, dat ze kan gezond worden en leven. En hij ging met aan met, daar kwam een grote schoof met en drengde zich nu aan op touw. En daar was een vrouw die al 12 jaar je blaad houdt en al derg mountje dokters veel je leden houdt en alles uitgeeft wat ze houdt, maar dat weer met haar en er steed beter, bloos immer ooier geworden. Als die van Jezus hier, kwam die derg allem volk van hingen aan armen naan en schiet zijn kleider aan. Dan zei ze zich, wanneer ik aan bloos aan de kleider aanschied, word ik gezond worden. Er bloot stond plaatselijk stel, en ze kon dat hem lief feilen, dat ze van ihre pleur geheild weer. En Jezus moogt voert aan zich, dat in aan de kracht gegonen weer, en draait zich mank dat volk om en vroeg, wer heeft mijn kleider aangeschied? De jinger zeiden te hem, du setzt dat het volk die drängt, en dan fragst nog wer die aangeschiert haft. En hij kijkt zich om, de vrouw te zijn die dat je doen houdt. Ober de vrouw, angst dat er flautert, dan ze wist wat je worden weer, kwam en vol ver am doel en zei am de volle waarheid. En hij zei te er, mijn dochter, dien geloven haft die je helpen. Go en vreden. Du best van die pleur los. Aber während sie noch red, kamen sie von der Synagogen, die Verstoner, sein Haus, und sehen, deine Tochter ist all gestorben. Woran den Lehrer noch mehr Trouble machen? Aber Jesus hielt, was durch ihr Red wird, und sagte zu den Verstoner, fercht die nicht länger, ihr lebt bloß. Er lädt 6 keine mitkommen aus Petern, Jakob und Johannen, Jakob seinen Bruder. Und sie kamen door den synagogen verstonen zijn huis en zagen den klamour en dat jammerende gehiel. Hij ging in en zei toe aan, waarom zo'n klamour en zo'n gehiel aanstalen? Dat kind is niet gestorven, dat slaapt. En ze vongen aan even aan te lachen. Hij schekt aan alle eruit, neem dat kind er een vader en mutter en die met aan weeren en gingen in de stoven en waar dat kind weer.
Hy vouw dat kind aan de hand en zei toe er, Talita kumi. Dat meint, merk je, ik zei die sto op. En dat merk je stond plaatselijk op en vong aan te gonen, dan die weer al 12 jaar oud. En ze wisten zes nust aus door even te staunen. En hij gebouwd aan zeer streng donor te zijn, dat dit keiner wo te hieren kriegen. Dan zei hij dat ze, er zullen te eten geven. Jesus verleed door en ging met zijn jongen door zijn stad, waar hij thuis hield. En als de Sabbat kwam, vond hij aan er zijn gogen aan te leren. En vele, die hem hielden, staunden door even en vroegen, waar heeft des man dit her? Wat is dit van de wijsheid, die hem is gegeven worden? Dat hij ze goed wonder doen kan. Is dit niet de holtarbeider? Is dit niet Marie er zijn? En de broeder aan Jacoben, Jozef, Judas en Simon, zijn zijn zuster niet ook hier onder ons? En ze oorden zich even aan. Jezus zei toe aan, een profeet wordt immer geëerd, buiten in zijn stad waar hij thuis geëerd. En maakt zijn vriendschap en in zijn ene familie. En hij kon door geen wonder doen, buiten een paar kranke mensen die hangen op lijn dat die gezond worden. En hij wondert zich even er een ongeloven. En hij ging en de darpa en leed. En hij vadert zich de 12 en checkt de poor wies uit en geeft aan kracht over de onreine geister. En hij bevol aan, op je reis neemt zes nuscht met als een goonstok, geen brood, ook niet een reistausch, ook niet geld en biedel, trekt je show aan, aber neemt niet twee raak met. Hij zegt ook toe aan, en wo immer je aan een huizen en komen, blief door wat je de stad verloten. En wo immer ze je niet opnemen en niet nog je horchen, en je dan van door weggonen, dan scheddert je den stof van de feit. Dat wordt voor aan een warnung zennen. Ik zei je de waarheid, om jüngsten je recht wordt zo'n stad schlimmer afzennen als Sodom en Gomorra. Dan gingen ze en predigden dat de mensen zich bekeren zullen. Ze dreven veel dievel uit en aan vele kranken brokten ze eil om die te heilen. Dan kreeg koning Herodes dat te heren, dan Jezus zijn nomen weer al zeer bekend geworden. En je zeiden, je houdt de deper erst van dood opgestonen. En dat is waarom deze wonderwerkende kracht aan hem is. En je zeiden, hij is Elia. Anderen zeiden, hij is een profeet. Zoals een van de oude profeten weeren. Maar als Herodes daarvan heerde, die bleef erop stonen, je houden, den ik den kop afhaken leid, als van dood op je stonen. Dan Herodes zelfs houd je schekt, je houden vals te nemen en te stoppen en te bingen. Om Herodias zijn een broeder Philip zijn vrouw in het halven, die hij zich gefried houd. Dan je houden houdt hoe Herodes en je zegt, dat is niet raag dat u dienen broeder zijn vrouw haast. Daarom wie Herodes schwierig even aan en wil hem doodmaken en kon over niet, dan Herodes vergt je houden en bewoord aan, dan hij wist dat dat een vrome, heilige man weer. Hij hoort hier naar je houden, waarom dat ook zeer beanruid wat hij ziet. Maar eenmaal kwam de pausende gelegenheid, als Herodes op zijn geboortsdag van zijn hoogbeamte en verstone en verneemste in Galilea een overmol uitreed, kwam Herodias er dochter aan en danst, en Herodes en die met hem om der zouten gevallen dat. Dan zei de koning toe dat merkje, vrouw mij nou irgend wat u wist, ik word die dat geven. En hij versprak er met een schwoer doorop, dat hij er wat op zijn halve koninkrijk geven wordt wo nou ze vrouw geworden. Dan ging ze eruit en vroeg haar moeder, nou wat ze vroegen zal. Die zei, nou je houdt den dijper zijn kop. Dan ging ze voort, schwind, treden om koning en zei, jef mij nu voort op een schief, je houdt den dijper zijn kop. De koning weer zeer en twee door Eva, aber wil hij je schworen houd, en om zijn jaast er het halven, wil hij er dat niet afzagen. Dan schekt hij plaatselijk een henker, en bevol aan je houden zijn kop te brengen. De man ging en haakt je houden een kop af en bracht aan den op een schief. Hij heeft dat meer gedaan en hij heeft den er moeder. Als je houden zijn jongen dat heerden, kwamen die en leden zijn lief en een graf.
De apostel sammelde zich om Jezus en zeiden aan alles wat ze gedonen en geleerd houden. Wil er zo veel mensen heen en her gingen, zeiden hij toe aan, we hebben hier niet eenmaal gelegenheid te eten. Komt, wel wie voor van ons alleen gonen, en een stukje ruwen. En ze voeren en de lam naar een eenzame stede, waar ze voor zich alleen waren. En de mensen zagen aan weg voren en vele kanden aan, en uit al die steden raanden de mensen te voet door haan en kwamen door eier haan of zij. En als hij om Eva ging, zag hij dat grote show van mensen, en nam jammer dat Eva aan, dan die werden zo als schoop onen hoord, en zo vond hij vader aan te leren. Nu weder overal lood no middag, zodat zijn jongen nu aan kwamen en zeiden, dit is een eenzame steed, en dat is al zeer lood. Check die mensen weg, dat ze in de steden en dorpen en om je heen konen en zich brood kopen dat ze wat te eten hebben. Hij aber zei, geeft die aan te eten. Zij zeiden te hem, dat wordt 8 maanden loon brokken. Zal wie zoveel aan brood spenden aan te eten te geven? Hoeveel stekke brood heb je? God kijkt hem al. En ze gingen en vongen uit en zeiden, 5 en 2 vers. Dan beveel Jezus aan dat ze zich alle en groepen op een reine gras dool zaten zullen. Zo zaten ze zich dool en groepen van 100 en van 50. Hij neemt de 5 brood en de 2 vers en kijkt en op naar hemel, dankt ervoor en brukt het brood. Dan geeft hij de jongen dat, de mensen ver te laaien. Hij verdeelt de 2 vers ook aan je aan alle. Ze aten alle en worden zout. Dan lazen de jongen nog 12 kar vol bietekes brood en vers toe. En die jeten houden door ongeveer 5000 man. Daarop schijkt Jezus in de jongen voort en alom te stien en voorop naar Bethsaida te voeren, während hij van volk afscheid neemt. Als de eerst weg weeren, ging hij en de boy te beden. Als het avond wordt, weer de lam midden op hem zee en hij weer alleen op hem land. En hij zag dat de jongen zich aan de roden kweelden, wil ze den wind van veren houden. Jegen morgen kwam Jezus op een water, nu aan op toe gegonen, en hij wilde bij aan voorbij gonen. Aber als ze hem zagen op een water gonen, dachten ze, hij weer een geest, en verveerde zich dat ze uit angst aanvangen te schreeuwen. Hij aber reed toe aan en zei, ze zullen mij je troost zenden, dit zie ik, vercht u niet. Dan stieg hij bij aan en de lammen in en de wind leed zich. Zij wisten bloos niet wat ze denken zullen. Wil ze dat nog niet verstonen houden, wil Jezus dat met dat broodje doen houden, werden er horten nog versloten. Als zij hem anderen Eva en Genezareth aankwamen, ankerden zij zich door vast. En ze bood als zij uit de lam stiegen, kenden de mensen Jezus en randen en de ganse omgegend en drogen de kranken op er met draadsen, No Jezus, wo immer ze hierden dat hij weer. En wo immer hij in de steden, aan dorpen of op een land kwam, leidde ze de kranken op een marktplaats en praagden naam, dat hij aan bloos zo loten den zoom aan zijn kleden aanscheren. En alle die hem aanscheerden, worden gezond. Dan kwamen de Farizeeën en welke van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren, en zamelden zich om aan. Dan zagen ze dat eenje van zijn jongen met onreine hang dat brood aten. Dat meent, ze houden zich niet de hang gewaschen. Dan de Farizeeën en überhaupt de Juden eten niet anders, als zich nur ihre Ältesten ihre Verschriften de hang te waschen. En waren ze vom Marktplatz komen, eten ze niet ohne zich gewaschen te hebben. Zo houden ze zich aan veel andere Verschriften, aan zonen als Kuffels en Kaunen en Kopperketels uitwaschen. Dan vroegen de Farizeeën en Schriftgeleerden Jezus, waarom houden die jongen zich niet aan onze Ältesten ihre Verschriften en eten dat brood, ohne zich de hang te waschen? Hij zei toe aan, je Heichler, de profeet Jesaja heeft van u ganz raar gezegd, zoals geschreven staat. Dit volk eet mij met de lippen, aber im Horten zijn ze weet af van mij. Ze deinen mij vergeefs, dan ze leren zest nust aus Menschenverschriften. Je haben Gott zijn geboten verloten, om Menschenverschriften te holen. Zo wordt aus Kuffels en Kaunen uitwaschen, en zo wordt door je veel. En hij zei toe aan,
Zeer fijn heb je God zijn geboten opgehoven om jene verschriften te houden. Dan Mozes zei, du zoust dienen vader en dienen moeder eren, en wer vader oder moeder pflegt, zal doodgemerkt worden. Je aber leren, wanneer een te vader oder moeder zegt, de help die van mij als hebben kon, als korban, dat meint, God overgeeft. Dan laat je een nicht van zijn vader oder zijn moeder doen. En zo merkt je der jene verschriften, die je opgesteld hebben, God zijn woord toe nicht. En zo merk je dat met vele dingen. Jezus roept dat volk waar aan nozik en zei, harchte mal, alle no mij, en verstoot dit. Door is nicht dat een mens veranderen, niet dat van buiten en arme nengeit. Een mens wordt echt dat anderen, dat uit arme rutkamt. Wij oren haft om heren, dem lood heren. Als ze de mensen verleid en trink am huis jink, vroegen ze in de jinge arm, wat dat gelijknis bedient. Hij vroeg aan of ze ook nog zo stomp waren. Kan je dat niet zijn, dat een mens nicht veranderen kan dat van buiten en armen entkomt? Dan dat jij het arm niet am horten dan, ober en een muur, en dan uit hem kaartbaar ruut. Daarmee zegt Jezus dat al het eten rein weer. Hij zegt nog wieder, wat uit een mens uitkomt, merkt am onrein. Dan die schlechte gedanken komen een mens van binnen uit hem horten ruut. Eiebruch, hoererie, moord, steelzucht, jeets, verrektheid, schufterie, lust, afgunst, lasteren, stolt en alle domheid. Al dit schon komt van binnen en verunreinigt een mens. Dan verleidt Jezus door en ging naar de tieren en zieden omgehend. Hij ging door en een huizen in en wil niet dat het irgendwer weten zal, maar hij kon zich niet versterken. Dan de vrouw die een dochterje met een onreinen geest houdt van hem geheerd en kwam vol hem verfeit. En dat waren de Griechische vrouw en Syriën van Nietzien geboren. Die praagden hem den dievel uit ihre dochter eruit te drieven. Maar Jezus zei toe er, laat die kinder zich eerst zout eten. Dat is niet fijn die kinder dat brood weg te nemen en de hong ver te schmieten. Zij zei toe hem, johar. Aber sie goa die Hunkes und ihrem Dash eten, die kinge ihre Kremels. Dann seht he to er, wie du dit seetst, go dienen wei, die Dievel haft deine Dochter verloten. Und sie ging trigne Hüs und funk ihre Dochter im Bad, und die Dievel haut verloten. Und als he wade uit de jägenden von Tieres und Sieden jink, käm he medden durch die Decapolis jägen num Galileischen Meer. Dan brachten ze eenem naar Jezus, die doof weer en schwor reden kon, en praagden hem zijn hand op hem te laaien. En hij ging met hem uit het volk alleen, stuurde hem zijn vingers en oren, en spiech en tukst hem aan de tong. Dan kijkt hij op naar hemel en zegt hem diep in adem, hey vader, dat meint, merk die op. Hem weeren de oren plaatselijk op, en wordt hem de tong bonk weer weich. En hij reed dietlich. Dan verbood hij aan dat er in wem te zijn. Maar je meer aan dat verboden wordt, je meer reden ze daarvan. En ze wonderden zich over alle moten en zeiden, hij heeft alles goed gemerkt. Hij schaafde dat ze goed de dove heren aan de stomme reden. En die tijd kwamen nog eenmaal een grote schoof mensen toop. En wilde nog te eten houden, roept Jezus in de jinge naar zich en zeid. Mij jammer dat over deze mensen. Die zijn nu al 3 dagen bij mij geweest en hebben niets te eten. En wanneer ik die hongerig wegschakken word, worden die hingen weer eens omkomen, dan enge zijn van wiet afgekomen. Zijn jinger zeiden toe hem, waar krijgen we hier in de wildnis genoeg brood her, die zou te krijgen? Jezus vroeg aan hoeveel brood ze houden. Zij zeiden, 7. Hij zei, de mensen zullen zich op ihr dool zaten, en hij neemt de brood, dankt ervoor en brugt die en geeft de jinger die, dat volk ver te laaien, en die deden dat. Die houden ook een paar kleine vers. Hij dankt ook daarvoor en geeft de jinger die ook dat volk ver te laaien. De mensen ouden en worden zout. Nu herlozen de jinger 7 kar vol brokken toop die nog even blijven.
Da werden wir 4000, die je jeden hauden. Und dann leid he die Gonen. Hei stich waren ein Lammenen mit seinen Jünger und sie fuhren oder Dalmenuta jähend. Die Pharisäer kämen und fangen an, am Frauen zu stahlen, am zu versiegen, fruhen sie am nur ein Tierchen vom Himmel. Hei odemt, deib und seht, worum siegt dit Geschlecht nur ein Wundertierchen? Ich sage jude Wahrheit, die wird kein Tierchen gejäft worden. Dann verleiht he an, stieg träg ein Lamm und fuhr eben nur die andere Seed. Die Jünger hatten vergeten Brot mitzunehmen, büte ein Brot, dort sie ein Lamm hauden. Jesus warnt an, versichtig zu sein, und seht, sie sollen sich vor die Pharisäer und Herodes erheben heiden. Sie reden davon und in anderen Seiden, dort es will wie nicht Brot mitgenommen haben. Jesus wisst, was sie sich und ihr Hilden und seht, warum redet ihr davon, dort ihr nicht Brot haben? Kann ihr noch nicht sehnen oder verstohnen? Sind ihr nur Horten noch so verschloten? Ihr haben Ohren und sehnen nicht, und haben Ohren und Hören nicht. Und denkt ihr nicht daran, als ich vor 5000 Brot brüg, wo viel Kar voll Kremels hauf ihr da ab? Sie sehen 12. Und als ich die 7 Brot vor die 4000 brüg, wo viel Kar voll Brocken laus ihr taub? Sie sehen 7. Er sieht an, wo kämmt dort, dort ihr nicht verstohnen? Sie kämen über Zedda, und da brachte sie einen blingen Mann nur arm und prachten am den anzuschieren. Und er fällt den blingen an der Hand und leid am Utterstaute rüt. Und als er am erst eine Uhr gespägen und der Hang abgeleicht haut, frug er am, ob er irgendwas sein kann. Er kickt ab und sieht, ich sehe Menschen, aber die sitzen so, als wenn beim herumgehen. Jesus leid am nochmal den Hang auf die Uhren. Dann gingen am die Uhren ab und er konnte war alles klar sein. Dann schickt Jesus am ne Hüs und seht, er soll nicht in der Stadt hineingehen und soll dort auch keinem sagen. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern nur die Darpa rund um Caesarea Philippi. Und hinge weges früh, he seine Jünger, wer die Menschen sehen, dort he wir. Sie sehen, je hauen de Deipa. Aber einige sahen Elia, und andere sahen einer von den Propheten. He seht an, aber wer sah je, dort ich sie? Peter antwortet und seht an, du bist der Christus. Jesus befohl an streng, dort keinem zu sagen. Dann fang he an, dort klar zu machen, dort die Menschen sehen, viel wird lieden müssen, und von den Ältesten und höheren Priester und Schriftgelehrten verschmähten und dort gemerkt worden, und dort he am 3 Dörr war da vom Tod abstohne worden. He seh dort ganz frei und open. Dann nimm Peter arm zu sehen und fang arm zu beschwichten. Aber als Jesus sich umdreht und seine Jünger ankickt, beschwicht he Peter und seht, sei du so tun, dass du hinter mir kommst. Denn die erst dort nicht am Gott seine Sache zu tun, aber am Menschen Ehre. Und als er dort folgt mit seine jenge Taub nur sich geraubt haut, seht er zu an, wer mit mir mitkommen will, muss von sich selbst verjeten, sein Kreuz ab sich nehmen und mitkommen. Dann wer sein eigen Leben raden will, wird das verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und das Evangelium verlieren wird, wird sich dort raden, dann wird ein Mensch dort helfen, wenn er die ganze Welt gewinnen wird und ihm dort seine Seele kosten wird. Oder wird kann ein Mensch geben, seine Seele zurückzukriegen? Dann wer immer sich mit mir und meine Welt macht, dit sinnliche, eierbrecherische Geschlecht schämen wird, mit dem wird die Menschen sehen sich auch schämen, wenn er an sein Vater seine Herrlichkeit mit seinen heiligen Engel kommen wird. Und er sagte an, ich sage dir die Wahrheit, hier stehen einige, die den Tod nicht schmecken wollen, weil sie das Gottesreich haben seinen in Kraft kommen. Am Saasdörr nahm Jesus Peter, Jakob und Johannes mit sich auf einen höheren Berg hinab, wo sie allein wären. Und dort fern ward er mit einmal ganz anders. Seine Kleider wurden schlagwitt, witter aus Schnee, so witt, als die kein Wascher auf Erden merken kann. Dann kam Elia mit Moses dorthin und unterhielt sich mit Jesus. Peter sagte zu Jesus, Meister, dort ist gut hier zu sein.
wel we hier drie boden opstalen. Eene van die, eene van Moses en eene van Elia. Dan ze engste zich zo dat hij niet wist wat hij zeggen zal. Dan kwam de wolk even aan, zodat ze am schouten waren. En uit de wolk zei de stem toe aan, dit is mijn lieve zoon, dood wat hij zegt. Ze kikte zich voort om, maar zagen zes keine meer bij aan als bloos Jezus. Als ze van boven hierop kwamen, bevol hij aan, dat keinem te zeggen wat ze gezien houden, wat die mensen zien wordt van dood opgestonden zijn. Zo hielden ze dat voor zichzelf en vroegen zich een ander wat van dood opstonden menen kon. En ze vroegen aan, waarom zei in de schrift geleerd dat Elia eerst moet komen? Jezus zei, Elia komt eerst waarder alles herzustellen. Waarom staat dan geschreven dat de mensen zien veel lieden moet en versmeten worden? Aber ik zei u, Elia is al gekomen en ze deden met hem groot wat ze willen, zoals van hem geschreven staat. En als hij naar de jinger kwam, zag hij veel volk om aan, en dat de schriftgeleerden zich met hem strijden. En als de mensen Jezus zagen, wonderden ze zich even aan en raanden haan hem te bereizen. En hij vroeg de schriftgeleerden, even wat strijd je u met aan? Dan antwoordt een uit het volk en zei, meester, ik bracht hem mijn zoon, die een stammengeest heeft. En wanneer hij dem te holen krijgt, schmidt hij dem op de eerd. En dan schuimt hij uit de muil en knirscht met de tenen en wordt stief. En ik zei die jinge, ze zullen den eruit drieven en die kunnen dat niet. Jezus zei, o je ongelevende volk, hoe lang zal ik bij u zijn? Hoe lang zal ik mij met u afgeven? Brengt mij den jong her. En ze brachten den jong nu aan. En als... De geest Jezus zag, schmeet hij den jong hem aanstoot. En als hij op de eerd val, rolde zich een schuim uit de muil. Jezus vroeg den jong zijn vader, hoe lang heeft hij dat hij met te doen had? Die zei van kind aan. Die heeft hem vuurken, hem vier oder hem water geschmeten, om hem dood te maken. Waarvan du ergens wat doen kost, dan erboor hem die een halb ons. Of hij kan, zei Jezus. Alles is mehrlich vor dem, der dich leeft. Den Jungs in Vorder schreef plötzlich, ik leef, halb mi an meinen Angloven. Als Jesus dat Volk doorzag hanranen, beschwicht hij den anreinen Geist en zeid, du dover stammer Geist, ik gebeid die uit arme Rüt te komen, en niemals meer triggen en te voren. Dan schreef die Geist en schmeid hem nog eenmaal en een schrakelien aanstoot en verleid hem. De jong zag het zo naar een doden, dat de mensen zeiden, die is dood. Maar Jezus voet hem aan de hand en hoofd hem aan, en hij stond verder op. Als hij terug in huis kwam, vroegen ze de jongen hem heimlich, waarom zij die niet houden kon eruit drijven? Hij zei toe aan, zoon als dit komen de zes nog eruit als derchem gebed. Ze verleiden door dan en gingen der Galilea. Jezus wil niet dat iedereen weer weten zal hoe hij weer. Dan hij leert zijn jongen en zei, de mensen zien wordt de mensen in de hang gegeven worden. Die worden hem doodmaken, maar om drie deur wordt hij opstonden. Maar zij verstonden niet wat hij meent en verchten zich hem te vragen. Dan kwamen zij naar Capernaum en als ze eerst binnen waren, vroeg hij aan, waar even strijd je u hingen weg is. Zij hebben weer een stel, dan ze houden zich hingen wees door even gestreden, werd de raadste onje aan via. Jezus zat zich dol en roept de twaalf en zei, wer de raadste zijn wel, moet zich zelfs aus den geringsten stalen en allemans deiner zijn. Dan neem hij een klein kind en stal dat midden onje aan, en als hij dat op een oren neemt, zei hij toe aan, wer een van deze kleine kinderen en mijn nomen opneemt, neemt mij op. En wer mij opneemt, neemt niet mij op over den, die mij geschikt heeft. Dan antwoord je hoon aan en zei, meester, wie zagen wem en dienen nomen die wil uitdrieven, en wie verboden aan dat wil hij niet einer van ons weer. Aber Jezus zei, dat zul je dem niet verbieden. Dan wer in mijn nomen wunder deed, kan niet zo bold door opschlachtet van mij reden. Dan wer niet jij in ons is, is op onze ziet. Ik zei je de waarheid. Wer je en mijn nomen
En daarom wil je Christus aan die Heeren een drinkwater geeft, dem wordt dat niet onbeloond blijven. En wer een van deze kleinen, die aan mij leven, een oorzaak geeft te faulen, van dem weer het beter dat aan een meelsteen om je nek gehangen en een meer gesmeten wordt. En wanneer die hand die veroorzaakt te zinden, haakt die af. Dat is voor die beter, wanneer du in dit leven maar een hand hast, als beide hang te hebben en in een haal te komen, wo dat vier niemals uitgeeft, wo er warm nicht dood konen en dat vier nicht uitgeeft. En wanneer die fout die veroorzaakt te zinden, haakt den af. Dat is voor die beter, want die loom dat ik dit leven juist als beide feit te hebben en een haal gesmeten worden, en dat wo dat vier niemals uitgeeft, en wo er warm nicht dood konen en dat vier niemals uitgeeft. En wanneer die uur die veroorzaakt te zinden, riet dat uit. Dat is beter voor die met één uur in het Gottesrijk te komen als twee uren te hebben en aan het halen vier gesmeten worden. Wer, wo er warm nicht dood konen en dat vier nie uitgeeft. Dan wie met een allem met vier gesalten worden en alle opfer worden met zalt gesalten. Zalt is goed, maar wanneer dat zalt eerst nicht meer zaltig is, womit jij dat waren zaltig te merken? Habt zalt en jü zelst en houd vrede on je den ander. Jezus verleed door en ging in een jütje jenden aan de andere zijde Jordan. En waar hij kwam veel volk nu aan en hij leed aan waar hij zoals hij immer deed. Daar kwam een Fariseer aan door met te verzekeren dat ze vroegen of een man zich met raag van zijn vrouw scheiden kon. En hij zei toe aan, wat zegt Mozes in je zaad? Zij zeiden, Mozes had het toegeloten dat een man zijn vrouw kon een scheidingsbrief schrijven en ergonen loten. Dan antwoord Jezus aan en zei, Mozes schreef je dit je zaad bloos wil je hem horten verhoort en zo schwor te beleren zijn. Op als God hem aanvang alles herstelt, merk je een man en een vrouw. Daarom wordt een man vader en moeder verloten om met zijn vrouw toop te zijn en die twee worden één vlees worden zodat ze nicht meer twee over één vlees zijn. Daarom wordt God gebongen heeft, zal de mens nicht uiten een lezen. Als hij waren binnen weer en vroeg zijn jinge aan vader om deze zaak. En hij zei toe aan, wer zich van zijn vrouw scheiden deed, en de andere vriend bracht zijn eie met haar. En wanneer vrouw zich van haar een man scheiden deed, en een andere vriend bracht zij de eie. Dan brachten zij kleine kinderen nog aan, dat hij die aanvoten zal. De jinge over scholen deed, die de drugen. Aber als Jezus dat zag, wie hij zeer ontevreden, zei toe aan, laat die kleine kinderen nu mee komen en houd die nicht terug, dan zonen groot je heet dat Gottesrijk. Ik zei je de waarheid, wer dat Gottesrijk niet zo opneemt als een kleine kind, wordt er niemals aan hen komen. En hij neemt die kleine kinderen op hem oren, leed aan de hang op en zegend aan. Als Jezus vader op hem waag weer, kwam een man nu aan je rand, vol verarm op de knieën en zei, Goede meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te oren? Jezus zei, waarom naamst u mij goed? Keiner is goed, buiten God zelfs. Du weetst de geboten, du zalst niet moorden, du zalst niet eieren breken, du zalst niet stelen, du zalst niet valse tekens geven, du zalst keinem aansmeren, zalst vader en moeder eren. Hij zei, meester, dit heb ik alle van jong aan je holen. Jezus kijkt aan aan en weer aan goud. Hij zei te aan, die veelt nog eind. Go en verkeep alles wat u haast en jef de arme dat. Dan wirst u een schouds am hemel hebben en dan kom met mij met. De man leidt den kop hangen en ging treurig weg, dan hij houdt een grote vermegen. Jezus kijkt om zich en zei te zijn jinger, wo schwor worden de rikke en Gottes rik komen. De jinger wunderde zich over zijn weerd. Hij beantwoord nogmaal, kinder, wo schwor is het en Gottes rik te komen voor die er vertrouwen op rikdom zaten. Dat is van een kameel leichter der je noodlijk te gonen, als van een rikken mens en Gottes rik te komen. Dan vervierden de jinger zich nog doller en zeiden een het hem anderen, wer kan dan zelig worden? Jezus kijkt aan en zegt, voor mensen is dit onmeerlijk, maar niet voor God.
for Gott ist alles möglich. Peter sagte ihm, wir haben alles verloren und sind mit dir gekommen. Jesus sagt, ich sage dir die Wahrheit, dass nicht einer, der Hus oder

0: my, og wat dat sal niks so worden as ek wel, og so as du wärst. Dan kam en engel vom himmel en stork dam, en in sine dodesangst bed hy nog ernstig. Sin schweit ward so as grote blootdreppen, die op die eed vallen. Als hy vom gebed opstond en o sine jinge kam, werden die an ihrem truie eingeschlopen. Dan sehen hy toe aan, woorom schloop je? Stoot op en bed, dat je nicht an Versicherungen komen. En während hij nog red, kam een schwit mana, en een van die 12, den ze Judas nannten, ging voorop nu Jezus op touw om een kus te geven. Jezus aber zei aan, Judas, verroodst du den Menschen zijn met een kus? Als die am zagen wat passieren wordt, zeiden die te am haar, zal wie met hem schwit mag hebben? En einer van aan heeft den hohen Priester zijn knacht eind en houdt hem dat rechte uur aufgeschneden. Jezus aber zei, lot aan donen wat ze wellen, en hij neemt den Maun zijn uur en heilt hem. Dan zei Jezus tot de hohen Priester en Tempel verstonen aan Ältesten, die nu aan je komen wieren, moest je met Schwerter en Knappels komen, zoals wann je dort met een Räuber te donen haben? Als ik dergelijk bij u am Tempel weer, hab je mij nicht proeft Faust te nemen. Aber dit is jene tijd, en de diesternis haarscht. Als ze am eerst Faust genomen houden, gingen ze met am Waag en brachten am nu den hohen Priester zijn huis. Peter ging wied auf hing heraan. Als ze zich midden op hem hof en vier aangesteckten en door een ram stonden, zou Peter ook mank aan. Dan kwam een dienstmerke en zag aan bij hem vier zetten. Zij kijkt hem direct aan en zei, dis maan we ook met hem. Hij aber verlucht uit en zei, vroeg, ik kan hem überhaupt niet. Om een stootje wieder zag hem nog weer en zei, du bist ook een van aan. Peter aber zei, mensch, dat zie ik niet. Dan ongeveer om een stund zei nog weer, ik weet je best dat deze ook met hem weer, dan hij is in Galilea. Peter aber zei, mensch, ik weet niet van wat u redst. En plötzlich, während hij nog red, kreide hoon. Dan dreide haar zich om en kijkt Peter aan. Dan dacht Peter door aan wat de haar gezegd had. Eer de hoon kreide woord, wirst du dort dreimal verloren haben, dat du mich kannst. Dan ging Peter ruut en hielt betterlich. De mannen, die Jezus Faust houden, spotten en schluren aan. Ze bungen aan de uren toe en schluren aan hem gezicht en zeiden, prophezei, wer heeft die geschluren? En ze zeiden veel andere lasterlijke dingen jegen hem. En als het eerst dag wordt, sammelen zich de Ältesten in het volk en de hohe Priester en Schriftgeleerde en brachten hem verehren rood en zeiden, sei ons of du de Christus bist. Hij zei toe aan, wanneer ik u dat zeggen word je dat toch niemals leven. En wanneer ik u vragen word je mij geen antwoord geven, en word je mij ook niet gaan laten. Van nu aan wordt de menschen zien bij de Godeskraft door achterhand zetten. Dan zeiden ze alle, best du dan God zien zien? En hij zei toe aan, je zei met recht dat ik de zie. Dan zeiden zij, woertoe brok wie nog maar je tekenis? Dan wie hebben dat zelfs 23.
1: Egen mulje hier.
0: Dan stonden ze alle op en brachten am naar Pilatus. Daar vongen ze aan am te beschuldigen en zeiden, wie troffen diesem door bij dat hij dat volk verfeert en verbid den keizer den tax te tolen en zegt dat hij zelfs Christus en keinig is. Dan vroeg Pilatus am direct, best du de juden er keinig? Hij antwoord am en zei, dat is zo als du zeist. Dan zei Pilatus tom hohen Priester en tom volk, ik vind keine schuld aan diesen man. Aber ze worden bloos zo veel oorje en zeiden, hij recht dat volk op en jeit met zijn leer der ganz Judea van Galilea bot hier. Als Pilatus van Galilea heet, vroeg hij of des man van Galilea weer. En zo bald als hij wist dat Jezus onje Herodes in de haarschaft je heet, schekt hij aan no Herodes. Dan die dan ook geroot in Jeruzalem via. Als Herodes Jezus zag, wie hij zeer vrouw, dan hij houdt al lang en verlangen hij houdt hem te zijnen. Dan hij houdt al veel van hem geheerd, en hij hoopt te zijnen dat hij wonder doen wordt. Dan vroeg hij hem, Montjelei, maar Jezus geeft hem geen antwoord. en de hoge priester en schriftgeleerden stonden en verkleurden aan zij haar hoort. Dan deden Herodes en zijn soldaten aan verachten en verspotten, trokken aan een witte kleed even en schikten aan terug naar Pilatus. Krijgt aan den dag worden Pilatus en Herodes vriend met een ander, dan zo het weer ze zich vriendelijk een even. Dan roept Pilatus de hoge priester en verste en ook dat volk taup en zeet aan, je hebben deze man om je gebracht als eenem die dat volk verleiden deed. En ik heb hem en jene jaren wordt je rentelijk aan van hier genomen. En ik heb hem aan nust schuldig gevonden, waarvoor je hem aankleuren. En Herodes ook niet. Dan ik schekt hem terug naar je, dan hij heeft werkelijk nust gedaan dat een dood verdiend heeft. Daarom wou ik hem stroven en loosloten. Dan hij moest aan op een vast een faust genomen en eruit geven. En ze schreeuwen alle tijdelijk, weg met deze man en jef ons Barabbas los. Die weer doorwein en gestapt, wil hij een oproer en een stout aangestald en een moord begonnen houden. En Pilatus wil hij Jezus jaren vrijloten wil, reed nog eenmaal toe aan. Zij aber schreeuwen, hij zal am kritzien, hij zal am kritzien. En hij zei toe aan tom derde maal, waarom? Wat heeft die va een verbreken begonnen? Ik ving aan hem geen oorzaak tom dood. Ik wou hem stroven en dan gonen loten. Maar ze hielden aan luid te schreeuwen, dat ze en ze verlangden hem te kritzien. En eert en de hoge priester eer schrecht, neem even hand. Dan spreek Pilatus dat oordeel, zo als ze zich dat wensten. En hij geeft aan den los, den ze verlangden, die wij in een oproer en een moord weer ingestapt worden, en geeft aan Jezus met hem te doen wat ze willen. En als ze hem wegleiden, kregen ze Simon, een man van Kyrene, te holen, die van land kwam, op den leden ze dat kreet dat hij Jezus dat hieraan dragen zal. En hem kwamen een grote tjof mensen hieraan, en ook vroegers, die hem bejammerden en hielden. Aber Jesus dreht sich um und sieht an, je Dachter von Jerusalem hielt nicht über mich, aber hielt über you selbst und über jene Kinder. Dann die Zeit wird bestimmt kommen, in der sie sagen wollen, je Segen sind die Unfruchtbare, die nicht ein Kind um ihr Hort gedrückt haben, und die Brosten, die nie sind gesorgt worden. Dann wollen sie anfangen, zu den Boy zu sagen, fault ab uns ab, und zu den Humpels, bedacht uns. Dan waren ze dit om je reinen halt doen. Wat wordt dan passeren, wanneer dat eerst drie is? Er waren ook nog twee verbreken die met hem tegelijk gekritzigd worden. En als ze bij de schedelsteed kwamen, kritzten ze hem door. En ook die twee verbreken, een man naar rechter en een man naar linker zien. Dan zei Jezus, voordat ze jef aan, dan ze weten niet wat ze doen. En ze trokken lessen om zich zijn kleden aan te delen. En de mensen stonden en kikten touw. En ze gingen de volksleider met de andere taup dreven er een spot over hem en zeiden, hij heeft anderen geholpen. En wanneer Christus, God zijn uiterweelde is, dan loopt hem zich nu zelfs helpen. De soldaten dreven ook er een spot met hem en kwamen en boden hem zuren wien aan en zeiden, wanneer de Juden ken ik best, dan help die zelfs. En even aan wie in Griekisch, Latijnisch en Hebreeuws geschreven, dit is de Judenkenig. Dan lastert een van de merden om Kriets even aan en zei, wanneer du de Christus best, dan help die zelfs ook ons. Maar de andere beschwicht aan en zei, vergst du niet eenmaal God, dan du best onder dezelfde verdampnis. En wie kreeg met recht den loon den wie verdiend hebben, maar dit man heeft nust ongeschekt het gedonen. Dan zei hij te Jezus haar, denk aan mij, want du en dien rekenen kamst. Jezus zei te hem, ik zei die de waarheid, die worst van deur met mij in paradies zennen. Dat weer nu klok 12 op middag. Dan wordt het bij klok 3 no middag, over de ganse welt diesta, en de zon verdunkeld, en de gedien om het tempel reed in de meduten een. En Jezus schreef luid, voda, ik beveel mijn geest en diene heng. En als hij dit gezegd had, starf hij. Als de officier zag wat er passiert, loofde hij God en zei, dit is waarhaftig en vrome man je was. En als dat volk dat daar omstond en toekijk zag wat er passeert, schlugen die zich op een brast en gingen waar dat treeg. Aber al zijn bekende en de vroeges die van Galilea metgekomen waren, stonden wieder auf en kikten touw. Nu weer Jozef en Rots haar en Goda oprechter maan groot door en houdt en ehrenrood en handel niet met en gewelligd. Hij weer van de Jutsche stout Arimathea, einer die ook nog dat Gottesrecht luurt. Dis maan ging nu Pilatus en vroeg nu Jezus in een lief. En hij neemt den erauf en wekkelt den een kartoon en leed den aan een niet graf dat uit een steen uitgehaakt weer. En nog niemals weer binnen je leeg houd. Dat weer aan den dag als zij tom Sabbat reed mogen en de Sabbat vonk aan. En de vroegste van Galilea metgekomen weeren kamen hier aan en bezagen zich dat graf en woer zijn lief aangelegd wordt. Dan gingen ze treg en mogen kriederie en scheinrikkende eil gereid. Ober am Sabbat rüden ze zo, 24. Als dat je zaad verlangt. Dan den eerste dag in de week kamen ze, en je was de andere vroeges met aan, tijdigst morgens num graf, en brachten die kriederie die ze reid gemogen houden. Ober als ze hand kamen, wie de steen al vom graf waar gerald. Dan gingen ze een nen overvongen in haren Jezus in lief nicht. En während zij nog niet zo reich wisten, wat er ver ging, kamen twee mannen en schlak witte kleider nu aan. Dan, als zij verschrokken en met gezicht wat op hem eerdbuigen, zeiden die te aan, waarom zie ik je den leven je manke doodje? Die is niet hier, die is opgestonen. Denk eraan wat hij te je zeid, als hij nog in Galilea weer. Als hij zeid, de mensen zeiden wat de zinde en de henge geeft, en gekritzigt worden en om dreden dag opstonden. Dan dachten zij aan zijn weerd. Dan gingen ze terug van graf en vertaalden dat de alf en al de anderen. Dat waren Marie Magdalena en Johanna en Marie, Jacob zijn moeder, en nog andere met aan, die de apostel dat vertaalden. Zij behielden dat verlaatje weerd ohne mening en geleefden dat niet. Aber Peter stond op en rand om graf, bekt zich door een en en zag door zes nust aus de kartoonlurkers liggen. Hij ging ervan en wundert zich wat passiert weer. Nu horicht, twee van aan weeren groot, den dag op een weich naar Emmaus, en daarop ongeveer 7 mijl van Jeruzalem. En zij onjehilde zich onder een ander van al dat wat passiert weer. En zo als het weer, werden ze zich onjehilden en ere vreugen houden, nou dat Jezus zich aan en ging met. Ober antwoorden de ogen je houden, dat ze hem niet kenden. En hij zei toe aan, van wat red je als je taubflengdem waag gingen? Ze stonden aan erem truier stel. Dan vroeg aan Kleofas, einer van aan, best du de einzige vreemde in Jeruzalem die niet weet wat door deze deur passiert is? Hij vroeg aan, wat meest du? Ze zeiden dat van Jezus van Nazareth, een profeet voor God en mensen, met kracht hingen zijn weerd ook zijn woorden. En wo onze hoge priester en boerste aan hand geven, dat hij ten dood veroordeeld en gekritzigd wordt. Wie overhoopten dat hij die weerd die Israël vrijmaken wordt. En boven dit is al dit nu de derde dag, nadat dat passiert. En dan ook nog hebben welke van onze vroeges ons verschrokken, die tijdig bij hem graf waren en zijn lief over niet vongen. Die kamen terug en zeiden, ze houden engel gezeinen, die door je zaagd houden dat hij leeft. En welke van ons gingen om graf en vongen dat kracht zo als de vroeges je zaagd houden, over hem houden ze niet gezeinen. Dan zeiden hij toe aan, wat deed je stamphoort je noorn dat zo lang dat al het leven wat de profeten gereed hebben. Moest Christus dit niet alle lieden en dan aan zijn heerlijkheid en dan gonen? En hij vond van Mozes aan al de profeten er schriften en leed aan dat uit wat van hem gezegd werd. En ze kwamen dicht bij dat daar waar ze heen gingen en hij deed zoals waar hij voorbij gonen wil. Maar ze waren dringend om terug te houden, zeiden hij zal bij aan blijven, dan dat wel ovend worden, en door wie al niet veel van dag gebleven. Dan ging hij aan wie aan te blijven. En als hij met aan top om dag staat, neemt hij dat brood, dankt ervoor, bruikt dat en geeft aan dat. Dan gingen aan de uren op, en ze kanden aan, en hij verschwong veraan. Dan zeiden ze einer tom anderen, branden onze horten en ons niet als wie, als hebben waag met ons reed, en ons de schrift uitleed. En ze stonden plaatselijk op, en gingen terug naar Jeruzalem, en vongen de alf en die met aan top waren. Die daar zeiden, de haar is werkelijk opgestonden, en haar zich Simon vergesteld. En ze vertelden aan wat hier weer is passiert weer, en wo ze aan doordat gekant houden dat hij dat brood gebroken houd. En als ze zich nog door van onze helden, keem Jezus zelfs midden onze aan en zeid, vrede met u. En weer verrichtelijk angst, en meinden ze zagen een geest. En hij zei toe aan, waarom is je angst, en waarom twijfel je? Kijk nu mijn hang en mijn feit, en zei dat ik dit zelfs zie. Dan een geest heeft niet vlees en knurken, zoals je zijn dat ik heb. En als hij dat zei, wees hij aan zijn hang ook zijn feit. Maar als hij dan vervrijd en wonderlijk leefde, zei hij toe aan, heb je hier wat te eten? En ze leden aan een stekje brood en vis en honig ver. En hij neemt dat, een outdoor ver aan. Dan zeiden hij toe aan, dit is wat ik te u zeid, als ik nog bij u weer. Dan dat moet alle zo eromkomen als in Moses in je zaads, en de profeten en de psalmen van mij geschreven staat. Dan mocht hij aan dat verständnis op, dat zij de schrift verstonden. En hij zei toe aan, zo staat geschreven, en daarom moest Christus lijden en den derde dag van dood opstonden. En dat in zijn nomen onje alle velken boese en zindenvergeving zal gepredigd worden, en daarmee in Jeruzalem aanvangen. En je zendet die met junge tekenis doorheen gestonen. En ik wil je dat checken, wat mijn vader je versproken heeft. Maar blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven even je komen wordt. Hij neemt aan Ruud wat Bethanien en houdt zijn hang op en zegend aan, en während hij aan zegend, verschwung hij van aan en voer en op num Himmel. Zij aber beden am aan en gingen met grote vrijheid terug naar Jeruzalem en brachten ihre tijd am Tempel toe en dankten en loofden God. Als alles aanvangt, weer dat woord al door en dat woord weer bij God en wat God weer dat woord. Hij weer am aanvangt bij God, dat ik arm is alles gemerkt en ohne arm is nuscht gemerkt dat gemerkt is. En aan we leven, en dat leven we dat licht voor de mensen. Dat licht schijnt in de diesternis, maar de diesternis heeft dat niet verstonen. Er kwam een man van God geschikt, die heet Johan. Deze kwam van dat licht je tekenis te geven, dat ze daar aan alle zullen te geloven komen. Hij weer niet dat licht. Hij weer geschikt, nou dat licht aan te wezen. Dat weer dat waarhoofdje licht dat voor alle mensen schijnt, die in deze welt inkomen. Hij weer in deze welt, en die welt weer dat arm je merkt, en die welt kan hem niet. Hij kwam nu dat zien je, maar die zien je nemen hem niet op. Maar al die hem opnemen, en aan zijn nomen leefden, geef hij dat recht God zijn kinder te worden, die niet van bloed, ook niet uit fleischlichet verlangen, ook niet uit irgendein man zijn en wellen, maar van God geboren zijn. En dat woord wordt mensch, en woont onder ons, en wie zagen zijn heerlijkheid? Een heerlijkheid zoals een vader zijn eens je zeen, vol je nood en waarheid. Je houdt geef je tekenis van hem en zei, dit is die, van wem ik zei. No mij wordt die komen, die al ver mij weer, dan heb je eier als ik. Uit zijn volmoed hebben we alle genood om genood genomen. Dan dat je zaad weer der Mozes geeft, op een genood en waarheid komen der Jezus Christus. God heeft niemals weer gezegd, aber zijn eenste zin, die bij hem vader op een schoot is, heeft ons alles van hem vertaald. Dit is Johan zijn getekenis dat hij geeft, als de Juden, priester en Leviten van Jeruzalem schekten om te vragen wer hij via. Hij bekend en verstreed dat niet, aber bekend dat hij niet Christus via. En ze vragen hem, wat dan? Bist u Elia? Hij zei, nee, ik zie niet. Bist u de profeet? En hij zei nee. Daar zeiden ze te aan, wer bist u? Dat we deine antwoord geven kennen die ons geschikt hebben. wat sagst du von dir selbst? Hij zei dat ze een om zijn stem die aan de wildnis schreeuwt, merkt een glikken waag van onze haren, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. Die door je schakt weeren, weeren van de Farizeeën. En ze vroegen hem, waarom diepst u dan, want u niet Christus, ook niet Elia, ook niet de profeet bent? Je houdt ze toe aan, ik diep je met water. Aber mank u staat een, den je niet kennen. Dort erst die, die noch mich kommen wird, die überall für mich wehe, je indem ich nicht wehe ziehe, dort ich am de Show ablese. Dit passiert alle in Beta Bara und Janzid Jordan, wo Jehoan deipen deid. Den nächsten Tag sag Jehoan Jesus nosig abzukommen und seid, kickt, dort erst Gott sein Laum, dort die Welt ihre Sünden wahrnimmt. Dit ist die, von dem ich seid, die noch mich kämmt, die veel hecher steht als ich. Dann he wir all do, ehe ich geboren wir. Ich kannt am selbst nicht, aber ich käme doram mit Water zu deipen, dat he in Israel soll bekannt worden. Dann geef je haun dit getegnis. Ich sag den Geist so aus ne Du vom Himmel heraufkommenden ab am blieben. Ich kannt am nicht, aber die mir geschickt mit Water zu deipen seht, to me, Op den du den Geist sitzt heraufkommen und ab am blieben, als die mit den Heiligen Geist steipen wird. Und ich sag dort, und geb dort die Tegnis, dort dit Gott sein Sehen erst. Nächsten Tag, wie Jehoan mit zwei von seinen Jüngern war da do. Als er Jesus sag vorbeigone, seht he, kickt dort es Gottes Laum. Als die zwei Jünger am dort seien hierden, jingen sie mit am Map. Jesus dreht sich und sagt, dass sie mitkämen und frug an, nur was sie sagten. Sie sagten zu ihm, Meister, da meint Lehrer, wo wohnst du? Er sagte an, komm, kickt. Sie kämen und sagen, wo er bleib, und bleiben den Tag über bei ihm. Dort wird Klock 4 Uhr Mittag. Und einer von den beiden, der Jehoan reden hielt und mit ihm mitging, wie Andres, Simon Peter, sein Bruder. Hij fangt dat eerste zijn eenen broeder Simon en zei te hem, wie hebben den Messias gevangen? Dat meint den Christus. En hij bracht hem naar Jezus. Als Jezus hem aankijkt, zei hij, du bist Simon, Jonas zijn zoon. Du zoust Peter heten. Dat meint een steen. De nächste dag wil Jezus naar Galilea gaan en hij fangt Philip en zei te hem, kom met mij met. Philip weer van Bethsaida, die Stadt, wo Andres und Peter herkämen. Philip fangt Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den gefangen, von dem Moses am Jesatz und den Propheten geschrieben haben, Jesus von Nazareth, Josef sein Sehen. Und Nathanael sagt zu ihm, kann von Nazareth irgendwas Gutes kommen? Philip sagt zu ihm, komm, kick. Als Jesus Nathanael kommen sagt, sagt er zu ihm, wirklich ein Israelit und den nichts falsches ist. Nathanael sagt zu ihm, wo kannst du mich? Jesus sagt zu ihm, ehe Philip die raubt, aus die unter den Feigenbaum wirst, sag ich dir. Nathanael sagt zu ihm, Meister, du bist der Gottessehn, du bist Israels König. Jesus sagt zu ihm, du glaubst, will ich sehen, dass ich die unter den Feigenbaum sag. Du sollst noch größer Dinge als dort sein. Und er sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit, von nu an soll dir den Himmel obsehnen und dort Gott seine Engel ob den Menschen sehen, herauf und hinabkommen. Am dritten Tag wie in Galiläa in Kana nicht. Und Jesus seine Mutter wie auch da. Und Jesus und seine Jünger werden auch zu die Kast eingelaut. Und aus an die Wien aula wird, sieht Jesus seine Mutter zu ihm, die haben nicht mehr Wien. Jesus sagt zu ihr, lebe früh. Wat hab ik door met te doen? Mijn tijd is nog niet hier. Zijn moeder zei tot de deine, dood wat immer hij u zegt. Door dich bij stunden saas steinene waterkrokken, die de juden to ere reinjungsceremonieën brokten, en hielden jede entweder 20 oder 30 geloon. Jezus zei to aan, veld de krokken vol water, en ze goten de bad omround vol. En dan zei hij to aan, nu schaapt wat er uit en brengt dort den Kirchenmeister. En ze deden dort. Als die kerkenmeister dat woord dat nu wien weer geschmaakt houd, en ik wist wo dat herkeem, want de dene die dat woord erschapten of wisten, roept de kerkenmeister den brieg om en zei te hem, alle man zat emma eerst den goden wien ver, en den biljeren dan van de jaast is goed gedronken haben. Duur behaast den baasten wat nu je holen. Dit zijn eerst het wonderteken deed Jezus en Kana en Galilea. En op een boord zijn heerlijkheid. En zijn jinge leefden aan hem. Als dit even weer, jink hij, zijn moeder, zijn breder en zijn jinge nog een paar naar om. Maar daar bleven ze niet lang. Als de Juden er Pasafast, dat is Oosteren, noorden kwam, jink hij naar Jeruzalem. Door hem tempel traf hij die met assen, schoop en duven handelden. En ook de geldwaksler met erige schaften. Hij vlocht zich een pitch van streng en juchte met assen en schoop taup uit hem tempel eruit en schedde de geldwaksler er geld uit en schmeit er het daschen om. En hij zei to de duvenhändler, neemt dat stof hier waai en merkt uit mijn vader zijn huis nicht een handelsplaats. Dan dachten de jinge daaraan dat je schreven staat, de iwe om dien huis brandt en mi. Dan zeiden de juden te hem, wat gafst du ons voor een teken te bewijzen dat du een recht hast dit te doen? Jezus zei te hem, breek deze tempel door, en ik word in een drie deur verder opbuien. Dan zeiden de juden, dat hast 46 jaar je dit deze tempel te buien, en du wirst in een drie deur opbuien? Hij overreed van zijn lief aus den tempel. En als hij nou her eerst van dood opgestoorne weer, dachten ze de jinge dooraan dat hij dit toe aan gezegd had. En dan geleefden ze de schrift en dat wat Jezus gezegd had. En als Jezus in Jeruzalem op Oosterfast weer, geleefden veel aan zijn nomen als ze de teken zagen. Maar Jezus vertrouwde zich aan niet aan, dan hij kan allemaal. En hij houdt dat al. Nicht nedig dat am irgendwer een getekenis van een mens geef, dan hij wist groot wordt en een mens bijna via. Er weer een man, Nicodemus, een Farizeer, een uit de Jutschen huren rood. Die kwam de nacht naar Jezus en zei, Meester, wie weten dat du een leraar bist die van God gekomen is, dan die tekens die du deist, kon keiner doen wat God niet met hem is. Jezus zei te hem, ik zei die de waarheid. Wer nicht wadergeboren wordt, kan Gott sein Recht nicht seinen. Nicodemus zei zu ihm, wo kann ein Mensch noch einmal geboren worden, wann erst alt ist? Kann ich noch einmal ein Mutterlief an den Gonen und wadergeboren worden? Jesus zei, ich sei die de Wahrheit. Wer nicht uit Worte und Geist geboren wordt, kann nicht an Gottes Recht kommen. Wort vom Fleisch geboren wordt, ist Fleisch, und wort vom Geist geboren wordt, ist Geist. Laat die dat niet wonderen dat ik die zei, je moet van nieuw je boeren worden. De wind bloost door waar hij wel, en du kost den heren, maar du kost niks zei waar hij herkomt, en weet ook niet waar hij blijft. Zo is het met een jedem die van geest je boeren is. Nicodemus vroeg hem, wo kan zo wat passeren? Dan zei Jezus te hem, du bist een leraar aan Israël en weet dat niet, ik zei die de waarheid. Wie weten wat we reden en betekenen wat we gezegd hebben, maar wat we u zeggen wel, kunnen je leven. Want je dat niet leven wanneer ik je van ding op eerden vertaal, waar wil je dan leven wanneer ik je van himmelische ding vertaal? Nog is geen om hemel je voor en buiten die van hemel eraf kwam, dat is de mensen zijn die am hemel is. En zo als Moses in de wildnis een slang huur aan pool hangt, zo moet de menschen zijn ook hoog aan pool gehangen worden. Dat al die aan hem geleven, dat eeuwige leven hebben. Dan God zijn leven tot deze wereld weer zo groot, dat hij zijn eensien zijn geeft, dat al die aan hem geleven, niet verloren gaan, maar dat eeuwige leven hebben. Dan God schenkt zijn zijn niet aan deze wereld die te rechten, maar dat de wereld die aan kon zelig worden. Wer aan hem leeft, wordt niet gerecht worden. Wer aber nicht leeft, is al gerecht. Wil hij niet aan den einzigen Gottes zijn, zijn nomen geleefd. En dat rechte oordeel is dit. Dat licht kwam in de wereld te nennen, aber de mensen houden de diesternis leven als dat licht. Dan ihre woorden stoomden uit de diesternis. Dann wär's ich en weise Wolken eift, Haus dort legt, en kämpft doch nicht homlegt, dort sie ne Wolken nicht sollen für den Tag kommen. Aber wer die Wahrheit deit, kämpft homlegt, dort hat klar zu seinen erst, dort sie ne Wolken en Gott gedohne sind. Aus dit Eva wir kämen Jesus und seine Jünger am Jütchen launten an, da bracht he mit an Tito en Deibdok. Je haun deibt ook bij eenen, dich bij Salem, wil door veel water weer. En de mensen ständig kämen zich deipen te loten. Dan je haun weer nog niet en je stapt. Je haun zine jinger streden zich emol met de Juden, ewa ere reinjungs verschriften. En ze kämen nu je haunen en zeden te am, Meister, die on janzi Jordan bij die weer, van dem du din je tekenis geefst, kik emol, die deipt door en allemaal jeet nu am. Je haun seht to an, ein Mensch kann nuscht nehmen, wann am dort nicht vom Himmel gejeft wort. Je selbst jewe mi dort je Tegnis, dat ich seh, dat ich nicht de Christus sie, aber dat ich verarm gescheckt sie. Aber wer de Brut haft, ist de Brigum. Aber den Brigum sin Freund steht und horcht, wat de Brigum sagt, und freit sich den Brigum, seine Stimme zu hören. Darum ist de Freit nu voll und ganz meine. Hei mat tonehmen, und ich mat aufnehmen. Die von boven kämmt, ist Eberaulem. Wer von der Erde kämmt, ist von der Erde und redt von der Erde. Die vom Himmel kämmt, ist Eberaulem. Und er jeft sein Geteignis von dort, was er gehört in seinen Haft. Aber sein Geteignis nimmt keiner an. Wer dort an nimmt, beweist damit, dass Gott wahrhaftig ist. Dann die wem Gott geschickt haft, redt Gott seine Wied, dann Gott deit seinen Geist nicht taumeten. Dann die Vorder erst seinen Sehen gaut und haft am alles eine Hänge jeft. Wer an den Sehen gelebt, haft dort ewige Leben. Und wer nicht an den Sehen gelebt, soll dort Leben nicht seinen Feier. Aber blifft und ja Gott seinen Ohr ja. Aus der Haar erst wisst, dort die Pharisäer gehirt hauten, dort Jesus mehr jünger mög, und deibt aus ihr Hauen, wann Jesus selbst doch nicht deipen deit, aber die Jünger deiden, verleiht hei Judäa und jink wader nur Galiläa. Hij moest over de Samaria reizen. Hij kwam dan in Samaria en de stad Sychar aan. Dicht bij dat stek land dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Door wie de Jacobs barm. Wil Jezus meid weer van zijn reis, zat hij zich bij den barm dool, dan dat weer al middag. Dan kwam de vrouw van Samaria water te holen. Jezus zei te er, jef mij te drinken. Dann seine Jünger wären nur staut gegangen, eten zu kaufen. Dann seh die Frau von Samaria zu ihm, wo kämpft dort, dort du und Jüd, mi, ne samaritische Frau, nur ein Trunk Wasser fragst? Denn die Juden haben mit den Samaritern nichts zu daunen. Jesus antwortet und seht zu ihr, wenn du die Gottesgabe kannst, und wer dit erst, der zu dir sagt, jef mi zu trinken, dann wirst du ihm gefragt haben, und he wird die Leben jet Wasser gegeeft haben. Die Frau sagte am Haar, du hast nichts, womit du Schapen kaufst, und die Barm ist deib. Wo kriegst du dann dort lebende Wasser her? Bist du gerade aus uns vor der Jakob, der uns diesen Barm gab, und den er selbst an seine Sehns und sein Fei trunken? Jesus antwortet und sagte er, wer von dit Wasser trinkt, dem wird Wasser darsten. Wer aber dort Wasser trinkt, dort ich gebe, dem wird niemals mehr darsten. Aber das Wasser, das ich gebe, wird an dem ne immer rannende Qual und jeft ewig leben. Die Frau sagte am Haar, jeft mi dort Wasser, dort mi nicht mehr darste wird und ich nicht mehr bruch komme Wasser schaffen. Jesus sagte er, go raub deinen Mann und komm her. Die Frau sagte am, ich hab keinen Mann. Jesus sagte er, du bist reich, wenn du sagst, ich hab keinen Mann. Denn du hast 5 Männer gehaut, an denen du nu hast, ist nicht dein Mann. Du hast du die Wahrheit geredet. Die Frau sagte am Haar, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorders haben auf diesen Burg angebet, und die Jüde sagen, Jerusalem ist die Stadt, wo einer anbeten soll. Jesus sagte ihr, Frau, je leef mi. Die Zeit kommt, dass je den Vorder nicht auf diesen Burg und nicht an Jerusalem anbeten wollen. Je Samariter weten nicht, was je anbeten. Wie weten, wat wie aanbeden? Dan dat heil kämpft van de Juden. Aber de tijd kämpft en erst nu al, dat die waarhaftige aanbeder den Vader am Geist an eine Wahrheit aanbeden worden. dan is ohne aanbieder ziek de voordat. Gott is geist, en die am aanbieden, moeten am am geist en in de waarheid aanbieden. De vrouw zei te am, ik weet dat de Messias komt, die de Christus heet. Want die komen wordt, die wordt ons alles duidelijk maken. Jezus zei te haar, ik die met die reed, zie de Messias. En daarover kwamen ze in de jinger, en die wonderde zich dat hij met een vrouw reed, aber keiner zeid, wat ziekst u, oder waarom redst u met haar? De vrouw leidt haar waterkruk stonen en ging in de stad en zei tot de mensen, komt en zijt een man die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Kon dit de Christus zijn? Daar gingen ze uit de stad eruit en kwamen naar Jezus. En twasje zeiden de jongen tot hem, meester, aat toch. Hij aber zei tot hem, ik heb wat te eten, waar je niets van weten. Daar zeiden de jongen einer tot anderen, haft am irgendwer wat te eten gebracht? Jezus zei tot aan, mijn eten is dat, dat ik dem zien willen doe, die mij geschikt heeft, en zijn werk verrichten doe. Zag je niet dat zijn nog 4 maanden wat die eis komt? Aber ik zei je, merkte mal de ogen open, kijk naar de arend, die is riep en rijdt om arenden. En wer die inbrengt, krijgt loon en sammelt vrucht voor dat eeuwige leven, zodat die daar zijt en die daar arend, zich taubvrijen kennen. Dan hier is de spruch voor, einer zijt en de andere arend. Ik schek je daar te arenden, wofür je niet je arbeid houden, anderen hebben die arbeid gedaan en je zijn in haar arbeid in je komen. En veel Samariter en de stad geleefden aan arm, wil de vrouw te aanzeid, hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. En als de Samariter dan naar arm kwamen, prachten ze arm dat hij bij aan blijven zal. En hij bleef door 2 deur. En als hij te aanreed, leefden nog veel meer aan arm. Daar zeiden ze tot de vrouw, nu leef ik niet meer bloos weer in dat wat du ons zeidst. We hebben nu zelfs gehoord. En wie weten dat dit werkelijk Christus de wereld er heiland is. Om 2 uur verleed Jezus door en ging naar Galilea. Dan Jezus zei zelfs dat een profeet niet in zijn eigen land zeer geëerd wordt. En als hij naar Galilea kwam, nemen die Galilea hem op. Dan ze werden ook in Jeruzalem op een vast gewaast en houden gezien wat hij door alles gedaan had. Jezus kwam dan verder naar Kana in Galilea, waar hij dat water te wien gemerkt had. En daar weer een regeringsbeamter van Capernaum, die een kranken zien had. Als die hier dat Jezus van Judea naar Galilea gekomen weer, ging die haan en prachet aan te komen en zijn zien te heilen. Dan hij zei, die weer dood is krank. Dan zei Jezus te hem, want die mensen niet tekens en wonder zijn, wil je immer niet leven. De regeringsbeamte zei te hem, haar, kom, eer mijn kind stooft. Jezus zei te hem, go trek die zijn woord leven. De mensen geleefd wat Jezus zei en muurk zich op een waag. En als hij op een trekwaag via, kwam hem zijn deine entjegen en zei te hem, die zijn leeft. Dan vroeg hij aan om wonetiet, dat met hem weer beter geworden. En ze zeiden, gisteren klok 1 no middag verleid hem dat feiber. Dan zegt de vader dat het kracht die tijd gewaast wie als Jezus te hem gezegd had, dien zijn leeft. En hij zelfs, ook zijn ganse familie, kwamen te geloven. Dit weer nu dat tweede teken dat Jezus deed, als hij van Judea naar Galilea gekomen weer. Als dit eeuwen weer houden de Juden een vast, en Jezus ging ook naar Jeruzalem. Nu is door in Jeruzalem dicht bij Schoopspoort een water dat in Aramäisch Bethesda genaamd wordt, om dat water zijn 5 gedaagde verleven. Hier lagen een schoofkranke, blinge, lome en geleemde mensen, die doen luiden dat het water zich bewegen zal. Dan een engel kwam toen de gewisse tijd erop en beweegde dat water, en wer dan dat eerste en instieg, waar zich dat water beweegt, wordt dan gezond van wat immer zijn krankheid weer. Nu weer door een man die door al 38 jaar krank gelegen houdt. Als Jezus dem door liggen zag en merkte dat hij al zo lang gelegen houdt, vroeg hij hem of hij wil gezond worden. De kranke man zei te hem haar, ik heb geen mens die mij in dat water nennen haalt, wanneer dat water zich beweegt. en während ek kom, sticht Emma en andere fermien in. Jesus sagt zu ihm, stå op, nimm din baden go. Der Mann wird plötzlich gesund, nimm sin baden jink. Und dort passiert am Sabbat. Darum sehen die Juden zu denen, die gesund geworden wir. Dort ist der Sabbat, dort ist nicht reich, dort du din Bad reichst. Hey, seht zu an, die mich gesund mögt, seht zu mir, nimm din baden go. Dann fragen sie am, wer ist der Mann, der du die seht, nimm din baden go. Aber die geheilt, wir wissen nicht, wer das wir. Dann da wir so viel Volk an den Platz, und Jesus hat sich wachgebracht. Nur her funkt Jesus am Tempel und seht zu am, kicke mal. Du bist gesund geworden, dann sind die nicht mehr, dort die nicht wort eure traft. Die Mensch verleiht und seht die Juden, dort Jesus wie die am gesund gemerkt haut. Will Jesus dit am Sabbat gedonen haut, stunden die Juden am um Leben und versachten am dort zu merken. Jesus aber seht zu an, mein Vater ist bald von dörden Tag an der Arbeit, und so sie ich auch an der Arbeit. Darum versachten die Juden noch so viel mehr am dort zu merken, nicht bloß, weil er den Sabbat gebrochen hat, aber weil er sieht, dass Gott sein Vater wäre und sich selbst Gott gelegstalt. Dann sagt Jesus zu ihm so, ich sage euch abrechtig, die Sehen kann aus sich selbst nur staunen. Er kann bloß dort tun, was er von seinem Vater sieht. Dann wird immer der Vater deit, deit die Sehen auch. Dann der Vater erst den Sehen Gott und wiest ihm alles, was er deit. Und er wird ihm noch geratere Worken wiesen, so dat je je wonderen worden. Dan zo als de vader de dodes opwerkt en dat leven schenkt, jo zo jeft de zeen ook dat leven wem hij wil. Dan de vader recht keinem oberhaft dat recht in alle den zeen evergeeft, dat ze alle den zeen eeren zullen, zo als ze den vader eeren. Wer den zeen nicht eert, eert ook nicht den vader die hem geschenkt haft. Ik zei je de waarheid, wer mijn woord heert, en den leeft die mij geschenkt haft, haft dat ewige Leben und kämpft nicht an dat je recht, aber erst vom Tod zum Leben gekommen. Ich sage ju abrechtig, die Tiet kämpft und erst all hier, dat die Todes den Gottes sehen sie ne Stamm hier worden, an die Hieren wore leben. Dann so was die Vater Leben an sich haft, haft he den Sehen dat ook gejeft, ook dat Leben an sich zu haben. Und he haft den Sehen ook dat Rache gejeft zu rechten, will he die Menschen sehen erst. Lot je dort nicht wundern, dann die Tiet kämpft dort all day, die an die Gräber liegen, seine Stämme hier wohren. Und wohren dann für den Dach kommen, die der Gödet gedonen haben, stonen ab zum Leben, und die wie ihre böse Worken geblieben sind, stonen ab ihr Recht zu wohren. Ich kann nicht mich selbst nur stonen. Ich recht donen aus ich hier. Und mein Rechten es reicht, weil ich nicht mein Irgendwellen sehe, aber den Vater sehen wollen, der mich geschickt hat. Wenn ich von mir selbst Geteignis gebe, ist mein Geteignis nicht wahr. Du hast ein anderer, der Geteignis von mir gibt. Und ich weiß dort, dass das Geteignis, das er von mir gibt, wahr ist. Je schickte nur Johannen, und er stund an für die Wahrheit. Ich übernehme nicht Geteignis von Menschen, aber ich sage dir darum, dass die keine selig waren. Hey, wie eine brennende, schienende Lampe, und die wären wellig, eine Zeit lang an sein Licht froh zu sein. Ich aber habe ein geratet Geteignis aus Gehauen haut, dann dort wo ich, dort die Vater mir abgeleicht haut zu verrechten, und dort ich auch da, red von mir, dort die Vater mir geschickt haft. Und die Vater, die mir geschickt haft, haft selbst Geteignis von mir gegeben. Je haben seine Stimme niemals gehört, und seine Gestalt niemals gesehen. Und sein Wort ist bei you auch nicht hüß. Dann die leven nicht an den, den he geschickt haft. Je sieg in eine Schrift, an je meinen do bennen, dort ewige Leben zu haben, an die Schrift ist het groot, die von mir red. Aber je wellen nicht nur mir kommen, dort je dort ewige Leben haben können. Ich sieg nicht von Menschen, je eert zu worden. Aber ich kann je, und weet dort je Gott seine Leben nicht am Horten haben. Ich käme an mein Vater sie nomen, und je nehmen mich nicht ab. Aber wenn ein anderer an seinen eigenen Namen kommt, den wollt ihr abnehmen. Wo kann je leben, weil je die Ehe an einer vom anderen nehmen und die Ehe nicht sehen, die von den einzigen Gott kommt? Denkt nicht, dass ich je beim Vater verklären war, Daar is een die je verkleurt, en dat is Mozes op den je hopen. Want je Mozes leefden, word je mij ook leven, dan hij schreef van mij. O wan je zijne schriften niet leven, hoe wil je dan mijn weer die leven? Bold daarop voor Jezus Evrem Galileische meer, dat is de Tiberische meer. Dan kamen aan een grote tjof mensen hieraan, wil ze de wonderteken zagen die hij aan de kranken deed. En Jezus ging op een boogje op en zat zich door met zijn jinge toop dool. De Juden er oosterfest weer dichtbij. Dan kijkt Jezus op en als hij de vele mensen naar zich komen zag, zegt hij te Filippen, waar kan we brood kopen dat deze eten kunnen? Dit zegt hij om arm op een proef te stalen, dan hij zelfs wist wat hij doen wordt. Philip zegt te arm, 8 maanden loon wordt niet toereken van jedem een biet te kopen. Een van de jongen, Simon Peter zijn broeder, zegt te arm, hier is een jong, die heeft 5 jorsten brood en 2 vers. Wat is dat voor zo veel? Dan zegt Jezus, zegt door nu dat dit mensen zich doodzaten. Door weer veel gras op de steed. Door zaten zich ongeveer 5000 man dood. En Jezus neemt de brood. En als hij door je veel gedankt houdt, deelt hij zijn jinge de touw en de jinge die zich doodgezaten houden. En zo ook de vers zo veel als ze willen. En als ze eerst zout werden, zegt hij te zijn jinge, zamelt die even je brokken, dat nust omkomt. Dan zamelde zij die op en kregen 12 kar vol brokken. Die van de 5 jorsten brood waren even gebleven. Als de mensen dat wonderteken zagen dat Jezus je donen houdt, zeiden zij, dit is waarhaftig de profeet die in de wereld komen zal. En als Jezus merkt dat de mensen wat door waren, dat ze aan met geweld willen om kenig mogen, verleidt hij een jink van zich alleen en een boy. En als het eerst avond wordt, gingen ze de jingen nog meer, stegen in de lam en voeren even naar Capernaum op touw. Dat weer nu al die steden worden en Jezus weer nog niet heen gekomen. Dan kwam een sterke storm op, zodat de walen hoog herrolden. En als ze ongeveer 3 of 4 mijlen rodeld houden, zagen ze Jezus op het water gaan en noorden naar de lam komen. En dan wordt angst. Maar hij zei toen aan, vergt u niet, dit zie ik. Zij nemen hem jaren en lammen in en weeren ook voort om land waar ze gaan willen. De nächste dag dachten de mensen daaraan, die aan de andere zijde meer gebleven waren, dat door maar 1 lam gewaast weer. En dat Jezus door niet met zijn jonge topen ingestegen weer. En dat die ohne arm gevoren waren. Door weer een andere lammen van Tiberius, die door dichtbij landen, waar de mensen het broodje gegeten houden, als de haar daarvoor gedankt houden. Als de lied uitvangen dat Jezus en zijn jongen door niet weeren, stegen die en die lammen in en voeren naar Capernaum Jezus door te zeken. En als zij om anderen ziet meer aanvangen, zeiden zij te arm, meester, wanneer bist du hergekomen? Jezus zei toe aan, ik zei je ganz bestemd, je ziet me niet doorwegen dat je wondertekens zagen, maar wil je van dat brood ouden en zout worden. Arbeid niet voor zo'n eten dat te nicht jamt, maar voor eten dat voor dat eeuwige leven blijft, dat de mensen zien je jeven wordt. Dan dat is wat God de vader mij geschikt heeft. Dan zeiden zij toe aan, wat zal we doen om God zijn woorden te werken? Jezus antwoordde en zei toe aan, God zijn werk is dit, dat je aan den geloven den hij je geschikt heeft. Dan zeiden zij toe aan, wat deist du voor een wonderteken, dat we dat zijn en aan die leven? Wat worst u doen? Onze vaders hebben in de wildnis dat manna gegeten, zoals je schreven staat. Hij geeft aan brood van hemel te eten. Dan zei Jezus toe aan, ik zei u oprechtig, dat we niet Mozes die u dat brood van hemel geef, maar mijn vader geeft u dat ware brood van hemel. Dan dat brood van God is die van hemel erop komt en die wel dat leven geeft. Dan zeiden zij te hem, haar, geef ons immer zo'n brood. Jezus aber zei te aan, ik zie dat levensbrood. Wer nu mij komt, dem wordt niet meer hongeren. En wer aan mij leeft, dem wordt niet meer darsten. Ob ek sê te jy dat jy my gesehen haben, en haben doch nicht an my jy leeft. Alles wat ek vorder my jaft, kämpt nu my, en wenn u my kämpt, den word ek nicht terugsteiten. Dan ek sê nicht vom Himmel erauf gekommen, meinen wellen te donen, aber dem sien wellen te donen, der my geschickt haft. En dit is den vorder sien wellen, der my geschickt haft, dat ek keinem van die verlier, die hij mij gegeven heeft, over dat ik die om laatste dag opwerken doe. En dit is dem zijn welen die mij geschikt heeft, dat we immer den zin zit en aan hem leeft, dat eeuwige leven hebben zal, en den wo ik om laatste dag opwerken. Dan kwam zorg in de Juden even aan, wie hij gezegd had, ik zie dat brood dat van hemel erop gekomen is. En ze zeiden, is dit Jezus niet Jozef zijn zin, dem zijn vader en moeder wie kanen, wo kan hij dan nu zeggen, ik zie vom Himmel erop gekomen? Jezus zei toen aan, het mal op te gromzaaien. Nu mij kan keiner komen, wenn de vader die mij geschickt heeft, am nicht tragen deed, en ik wil am om laatste dag opwerken. En de profeten staat geschreven, ze worden alle van God geleerd zijn, daarom worden al die van vader geheerd en geleerd hebben, nu mij komen. Nicht, dat irgendwer den Vorder gesehen haf, büter die vom Vorder erst, die haf den Vorder gesehen. Ich sage dir die Wahrheit, wer an mir lebt, haft ewig Leben. Ich sehe dort Lebensbrot. Jene Vorders haben Mana in der Wildnis gegeten und sind gestorben. Dit ist dort Brot, dort vom Himmel heraufkommt, dort einer Dorf von Eten kann und da nicht sterben. Ich sehe dort Leben je Brot, dort vom Himmel heraufkäme. Wer van dit brood eten wordt, wordt eeuwig leven. En dat brood dat ik geven word, is mijn vlees, dat ik daartoe geef dat de wereld leven kan. Dan strijden de Juden zich onder een ander en zeiden, wo kan deze ons zijn vlees te eten geven? Dan zegt Jezus toe aan, ik zei je oprechtig, want je den mensen zijn zijn vlees niet eten en zijn bloed niet drinken, heb je geen leven in je. Wie immer mijn vlees aat en mijn bloed drinkt, haft eeuwig leven. En ik wil hem om laatste dag opwerken. Dan mijn vlees is de ware nahrung en mijn bloed is de ware dronk. Wie mijn vlees aat en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik en arm. Zo als de leven je vader mij geschikt haft en ik om zijn het halven leef, zo wordt ook die mijn vlees aat om mijn het halven leven. Dit is dat brood dat van hemel erop kwam, en dat is niet zo als dat brood dat je nu vorders aten en doch sterven. Maar wer dit brood aat, wordt eeuwig leven blijven. Dit zegt hij als hij in Capernaum en de synagoog leren deed. Veel van zijn jongen, als ze dit hierden zeiden, dat zijn hoorde weer. Wer kan dat verstaan? Als Jezus merkt dat zijn jongen door even ontevreden waren, vroeg hij aan of zij zich ook daaraan staden. Wat wil je dan zeggen, want je den mensen zien worden zijn een trek doorgaan voren, wo hij eerst weer. Dat leven kreeg wie durch den geest, dat vlees kan door hen niet helpen. De weer die ik te u red, zijn geest, en die zijn leven. Aber onge u zijn zonen die niet leven. Dan Jezus wist van aanvang aan, wat woont die weeren die niet leefden, en wie hem verroden wordt. En hij zei, daarom zei ik to u, dat keiner naar mij komen kan, waar hem dat niet van mijn vader gegeven wordt. Van dan aan gingen vele van zijn jongen terug, en gingen niet meer met hem. Dan zei Jezus to die 12, wil je ook weg gaan? Dan zei Peter to hem haar, nu wem zal we gaan? Dienen we het brengen eeuwig leven. En wij zijn ook wat doorgekomen dat wij leven en weten dat du Christus, de heilige Gottes zijn best. Jezus zei toen aan, heb ik niet u 12 gewählt en einer van u is een dievel? Hij reed van Judas Ischariot, Simon, zijn zoon. Dan dat wij einer van die 12 die hem verroden deed. Nou hier ging Jezus in Galilea erom, dan hij wil niet langer in Judea erom gaan. Wie die Juden am Dorn um Leben stunden. Nu wie die Juden er Laufboden fast, dich bi. Dann seht es in der Breiter Tam, mögt ihr reit en go nu Judea, dat die Jünger auch die Worke seinen, die du deist. dan wär da wel bekannt worden, bliff mit seine Worken nicht am Geheimen. Wann die so wat deist, dann lot die von der Welt seinen. Dann sogar seine Breide lebte nicht an Arm. Dann seht Jesus zu an, meine Tiet erst noch nicht gekommen. Aber jene Tiet erst immer reid. Jü kann die Welt nicht hausen.

0: opleiden, bood hij een geld aan en zeid, geef mij ook deze kracht, dat van ik wem de hang oplaai, die dan ook den Heiligen Geist kriegen. Peter aber zeid te arm, mocht du met den geld taub verdampt worden, wil du doch dat God zijn goof kon met geld gekocht worden. Du hast an deze zaak geen poort noch aandeel, dan din hoort staat niet recht met God. Keer om van dienen leeren zijn, en bed tom haren. Womelijk wordt hij die dat vergeven, dat u zo'n gedanken hem hoort en houdt. Dan ik zei dat u vol betternis best en dat din hoort aan een zin gebongen is. Dan zei Simon, bed du den haren van mij, dat door van nust even mij komen mocht, wat u gezegd hast. En als zij er je tekenen geeft en dat woord van haren je predigt houden, gingen ze terug naar Jeruzalem en predigden dat evangelium en veel Samaritische daarpa. Nu zeiden haren zijn engen te Philippen, go zieden naar den waag die der gewildnis van Jeruzalem naar Gaza jijt. En hij stond op en ging, en op den waag traf hij een hoogbeamten Ethiopiën, die over de kenien kandatie van Ethiopiën er schouts komen te verwalten houdt. Dis maand wie naar Jeruzalem je voor een aan te beden. En op een wakende huis zat hij op een wagen en laus dat buurk van profeet Jesaja. De geist zei te Philippen, go en hou die dicht bij den wagen op. Dan ran Philip naar den wagen en hier dat de man den profeet Jesaja laus. Philip vroeg aan of hij verstond wat hij lezen deed. Hij zei, wo kan ik waar mij dat jener uitlaagt? En hij luidt Philippen aan en op te steen en zich bij hem dol te zaten. De schrift steed die hij las weer deze. Hij wordt zo als een schoop num slachter geleid en zo als een laum ferm scherer stel blijft, zo moet hij ook zien muil nicht op. En während hij zo leer stond, wordt hem al het raag genomen. Wer kan van zijn nakomen reden, dan zijn leven wordt van deze eed waargenomen. De beamte vroeg Philippen, zei mij, van wem reed die profeet, van zichzelf of van wem anderen? Dan vond Philip kracht met de schriftsteed aan en predigt aan dat evangelium van Jezus. Als ze weer reisden, kwamen ze bij een water. En de man zei, kijk, hier is water. Waarom zal ik mij niet deperloten? Philip zei te hem, wanneer je van ganzem horten gleefst, kan je dat doen. Dan beveel hij den voerman stel te holen, en Philip en de man stiegen beide erop en woterden hen en hij deepte hem. En als ze uit hem woter eruit kwamen, droeg den haren zijn geist Philip een waag, en de man zag hem niet meer en voer zijn een waag vrouw weder. Philip aber wordt een aas dort gevangen, door wandert hij erom en predigt dat evangelium en alle steden,
1: Kapitel 9.
0: Wat hij naar Caesarea kwam.
2: Saul aber schnoof nog immer om zich en drijf den haren zijn jinge te moorden. Hij ging naar de hoge priester en vroeg hem nog brief aan de scholen in Damascus, dat wanneer hij door ergend wem op deze weg vond, of mannen of vrouwen, hij die dan kon je bongen naar Jeruzalem brengen. En als hij op een weg weer en noorden naar Damascus kwam, scheen met eenmaal plaatselijk een licht van hemel even aan. En hij valt op eer en hier een stem toe aan zijn, Saul, Saul, waarom vervolgst u mij? Saul vroeg haar, wer bist u? En de haar zegt, ik zie Jezus, den du vervolgst. En die wordt dat schwor worden, je in de stachels te schlonen. Nu sto op en go aan de stouten aan, en die wordt gezegd worden wat du doen zoust. En de mannen die met am reizen stonden en houden nusch te zaaien, ze hielden de stem, aber zagen keinem. Dan stond Saul op van de eed, aber als hij de uren opmuk, kon hij nusch zijnen. Aber ze fouten am aan de hand en leiden am en de Damascus aan. En hij kon drie dagen niet zijn, en oud niet en dronk ook niet. En Damascus wie een gewisse jongen die heet Ananias, en toen dem zei de haar en een gezegd, Ananias, en hij zei haar, hier zie ik. Dan zei de haar toe hem, sto op en go op de gausen op, die de Jelikke heet, en vroeg en Judas in huis waar Saul van Tarsus is, dan zei hem al, de beet. Hij heeft een gezegd gezien dat een man Ananias bij hem aan komt en aan de hang oplaagt dat hij zijn kan. Dan zei Ananias haar, ik heb veel van deze man reden hier en hoeveel schoden hij dienen heilje en Jeruzalem toegezet heeft.

0: Einige Menschen schrägen einerlei und die andere wird andere. Die Taubje kommen wären in so ein Werwohr, dass die meisten nicht wüssten, worum sie da wären. Und sie tracken Alexander, den die Juden fergeschoven hauden, aus dem Volk erruht. Alexander prüft das Volk, der seine Handbewegung stellt zu machen und will sich verteidigen. Aber als sie antworten, dass er ein Jüd wär, schrie sie alle täglich 2 Stunden ein, groß ist die Epheser ihre die Anna. Als der Staatskanzler das Volk ihr Stell haut, seht hey, je Männer von Ephesus. Wo ist ein Mensch, der doch nicht weiß, dass die Stadt Ephesus die Tempelwächter für die große Jettin die Anna ist und auch über die Figur, die vom Himmel fällt. Und weil du nicht jeden zu reden ist, soll je Stell senden und nichts unbedachtet tunen. Denn je haben diese Menschen hergebracht, die nicht Tempelreiber und nicht Lasterer über jene Jettin sind. Wann dann nu Demetrius und die Handarbeiter, die auf seine Seite sind, ne klagt jen am haben, dort je recht es do, und do sind auch rechter, lot sich do unjeren ander verklören. Wann je noch irgendwo andert abzubringen haben, dort mot dann eine ordentliche Volksversammlung geschlicht worden. Dann wie sind denn je vor, dat wie wir in den verdörrschen Abruhr kennen verklört worden, dann do licht keine Sache fair, womit wir uns vor diesen Abruhr entschuldigen können. Und als sie das gesagt haben, lädt er die Versammlung gehen. Und als die Abruhr eben wie raubt Paul die Jünger nach sich, sprüht ein Motto und segend an und geeft sich auf eine Reise nach Mazedonien. Und als sie durch diese Länder gereist wie und an dort mit viel wie ein Motto gesprochen hat, kam er nach Griechenland und blieb dort 3 Monate. Als die Juden am Anfang not zu stehen, jedoch dass er reit wäre, nach Syrien zu reisen, ward er sich einig, zurück nach Mazedonien zu gehen. Und mit am nach Asien reisten Sopater von Berea, Aristarchus und Sekundus von Thessalonich, Gaius und Timotheus von Derbe, und Tychicus und Trophimus von Asien. Diese Männer gingen vorab und lüden nach uns an Troas. Aber wie segelten fort no Ostern und kämen am 5. Dörr bei an en Troas an, wo wir 7 Dörr bleiben. Als die Jünger den 1. Tag an der Werk Taubje kommen werden, dort Brot zu brechen, und will Paul den nächsten Tag reken wieder zu reisen, red he bot mitten in der Nacht. Da wäre viel Lampen an die Bovenstof, wo sie Taubje kommen werden. Und Eutychus, ein junger Mann saß am Fenster und will Paul so lang red, wie er Faust angeschlopen. Und während er so Faust schleib, fall er vom 3. Stock herauf und ward dort abgehoben. Paul ging herauf und lädt sich ab den Mannen ab und fällt am Arm. Und seht, sie sollen kein Jammerieren anstahlen, dann seine Seele wie noch ein Arm. Dann ging er weiter trägen ab, brügt das Brot und out. Und als er gered haut, bot at Samarius Dach wort, jink he wieder. Die Menschen nehmen den jungen Mann Hüs, und dort werfen an ein großer Trost. Wir gingen vorab num Schepp und fuhren nur Asos, um Paul dor an abzunehmen, so als he dort bestahlt haut, dann he wir dor te Fout handgegonen. Als wir am an Asos trafen, nehmen wir am Matt und kämen bot mit Eleni. Dann segel wir von dort weg und kämen nächsten Tag bei Chios. Und dann den Tag dorab fuhren wir über Samos und bleiben in Trogelion. Und kämen dann den nächsten Tag nume leid. Dann Paul haut sich vorgenommen, bei Ephesus vorbeizufahren, dass er nicht noch in Asien Tiet bringen muss. Dann er spürt sich dorab, wann es möglich wäre, zu Pfingsten in Jerusalem zu senden. Aber von mir leid, schickt he nur Ephesus und leid die Ältesten von der Gemeinde fordern. Als sie hankämen, seht he to an, je weten, wo ich vom 1. Tag an bei ju in Asien immer gelebt hab, und wo ich den Haaren und alle Demut und ihr Fehltronen gedeint hab. Wann ich von den Juden, die mir nachstehen, auch sehr auf der Probe gestalt ward. Und je weten auch, dass ich beim Predigen nichts zurückgeholen hab, dass du zum Nutzen kommen kann. Ik heb u in de verzamelingen geleerd en zie ook van één huis naar anderen gegaan. Ik heb beide, Juden en Grieken, dat woorden en feer holen dat ze zich tot God bekeren en aan onze Heren Jezus geleven zullen. En nu ga ik van Geest gedreven naar Jeruzalem en weet niet wat daar met mij passeren wordt. Ik weet bloos dat de Heilige Geest mij warnt dat ik in alle steden door met rekenen kan dat ik wil lieden matten en vast genomen worden. Aber dat baudert mij alle niet. En mij is mijn eigen leven ook niet te dir, om mijn weg met vrede te eng te ranen en den dienst te verrichten den de Heer Jezus mij abgelegd heeft. En dat is voor dat evangelium van God zijn genood en te stonen. En ik weet nu bestemd dat al die mank die ik dat Gottes Rijk gepredigd heb, je waren mij niet waar zijnen. Daarom zeg ik u dat vandaar ganz klar, dat ik aan keinem mens zijn bloot schuldig zie. Dan ik heb mij niet geschuwd, je alles te zeggen wat God hem zijn houdt. Dan werkt over u zelfs en ook over de Heer, over die de Heilige Geist u als opzichter gesteld heeft, en hoort over God zijn gemeen te zijn, die hij zich met zijn eigen zin zijn bloot gekocht heeft. Ik weet dat wanneer ik eerst woord wegstellen, worden riet in de wild wank u komen, die de Heer niet verschonen worden. Er worden ze gewoon van june ene mensen een je opstonen, die de waarheid verdraaien worden, om aanhanger voor zich te krijgen. Daarom ziet waken en denkt eraan, dat ik u alle 3 jaar, dag en nacht met tronen vermoond heb. En nu even geef ik u aan God en zijn genoden woord, dat je opbuien en met al die toop die geheiligd worden een oorfgoed geven kan. Ik heb keinem zijn zelver, gold of de kleider verlangt. Je weet het zelfs dat deze mijn hang mij dat ingebracht hebben wat ik van mijzelf brok en ook voor die met mij waren. En in allem wat ik deed, bewijs ik je dat we daarom zwaar arbeiden de zwakke met helpen moesten. En daaraan denken dat Jezus zei, geven wir zeil je ausnemen. En als hij dit gezegd had, kneed hij zich met aan alle toop dool en beed. En ze hielden alle toop en fotenarm om en kostenarm. En wat aan om treurigsten muur, wie dat Paul gezegd had, dat ze arm nicht meer zijn worden. En ze gingen
1: met 20.
0: Met num scherp. Als wir ons van aan losgereten houden en op een scherp weeren, voer we lik even naar Kos, en de nächste dag naar Rodes, en vandaar naar Patara. En wil we door een schep vongen dat naar Venetiën voer, stier we een en in voeren haan. Als we Zyperen gezeinen houden, voer we dat aan een ziedende kant voorbij, en voeren naar Syriën, en kemen naar Tyrus, en daar zal dat schep de woer afloden. En als we door Jinger vongen, blijf we door 7 deur. Die zeiden Paul durch den Geist, dat hij nicht naar Jeruzalem gaan zal. Als onze tijd door even weer verleid wie en gingen onze weg, en die kamen ons alle met frühes en kingetop heraan, wat wie uit de stad waren. En door kneed wie ons om even dool en beden. Als wie van een ander afscheid genomen houden, stier wie op een schap en ze gingen terug naar huis. Wie reisden van Tyrus wieder en kamen naar Ptolemaeus. En gereisden de breider en bleven een dag bij aan. De nächste dag verleid wie, die wie met Paul waren, en kamen naar Caesarea, en gingen door bij de evangelisten Philip am huizen aan, die einer van de 7 weer. Die had 4 onbevriede dagen dat die goof houden te prophezeien. En als wie door eerst meerdere door waren, kam Agabus, een profeet van Judea doorhaan. Die neem Paul zijn God van lief en bunk zich door met de hang en de feit en zeed, de Heilige Geest zegt, zo worden de Juden in Jeruzalem den eigen dame to deze God bingen en de heiden in de hang geven. Als we dat hier den praagert wie, ook de andere die door weeren, dat hij niks zal naar Jeruzalem gaan. Dan zeed Paul, waarom heel je hier? En breken mij dat hoort. Ik zie reden mij niet maar in Jeruzalem bingen te laten, maar ook voor Jezus zijn namen te sterven. aber als Paul sich nicht überreden leid wie am zufrieden und sehen, do so aus der Haar dort will. Und am ein paar Dörr packt wie taub und reiste nach Jerusalem. Dort kamen welche Jünger von Caesarea mit, die brachten uns nun Minas in sein Haus, wo wir bleiben sollen. Die Mann wir von Zypern und wir dort einer von den ersten Jünger. Und als wir nach Jerusalem kamen, nehmen die Brüder uns mit Freuden ab. Den nächsten Tag ging Paul mit uns alle taub nach Jerusalem, wo all die Ältesten auch hinkamen. Und als Paul an begreist hat, vertalt er an umständig, was der Herr durch sein Amt mang die Heiden gedonen hat. Als sie dort hielten, lobte sie den Herrn. Sie sehten ober zu arm, kicke mal, Bruder, wo viel düsende Juden zum Glauben gekommen sind, die aber ewig vor das Gesetz entstanden. Die erst dort gesagt worden, dass die Juden, die manche Heiden wohnen, Licht von Moses aufzufallen, und angesagt, dass sie ihre Kinder nicht sollen beschnieden und sich auch nicht mehr nur ihren Moden rechten. Was dann nu? Das Volk muss sich unbedingt versammeln, und die waren dort sicher hören, dass du hergekommen bist. Dann do nu wat wie die sagen. Wir haben hier 4 Männer, die ein Versprechen auf sich genommen haben. Nimm die und go mit an Taub durch ihre Reinigungszeremonien und betol die Ankosten, dass sie sich können de Haar aufschneiden lassen. Dann wollen alle Menschen sehen, dass das nicht die Wahrheit ist, was sie von dir vertalen, aber dass du selbst so lebst, als das Gesetz verlangt. Aber die Heiden, die zum Glauben gekommen sind, haben wie geschrieben, dass sie sich auch nicht so was holen brücken. Aber dass sie nicht jetzen Opfer, nicht Blut und nicht Fleisch von einem aufgeweideten Beist eten und sich nicht mit Hurerie aufgeben. Den nächsten Tag nahm Paul die Männer und heiligt sich mit einem Taub. Dann ging er am Tempel hinein und sah an, wann er ihre Reinigungsdörr wurden übersenden. Und dort dann für jeder einem wurde ein Opfer gebracht worden. Und aus die 7 Dörr meist über wären, sagen die Juden von Asien am Tempel. Sie hetzten dort Volk an und kriegen am zu holen und schrien, je israelitische Männer, halt! Dit ist der Mann, der alle Menschen aller Wegen lehrt, gegen das Gesetz in dieser heilige Stadt zu senden. Und auch mehr, er hat Griechen am Tempel anend gebracht und damit diese heilige Stadt veranreinigt. Dann sie hauten am Verheer mit Trophimus, den Epheser taub in der Stadt gesehen, und mutmaßten, dass Paul den Wort am Tempel anend genommen haben. Die ganze Stadt wie am Wirrwurr und Randen taub, kriegen Paul zu holen und schlappten am mit dem Tempel rüt und mürken plötzlich de deren Tau. Als sie am versuchten, dort zu mürken, krieg die Soldaten offizier zu hören, dort ganz Jerusalem am Abruhr wir. He nehm plötzlich Soldaten und Offizieren an Rando Mank. Als sie die Offizieren und die Soldaten sagen, hielten sie ab, Paul zu schlonen. Als die Offizier Hand käm, nahm hei Paul und befohl am mit 2 Ketten zu bingen und frug am, wer hei wir und wat hei gedonen haut. An unserem Volk schrie ich einer so und einer so. Und als sie unja all den Rommel deist nicht können utfingen, wat er wirklich wir, befohl hei Paul in eine Baracken an ihn zu bringen. Als Paul bet opgestoppen käm, wie der Türkel so tyrannisch, dass die Soldaten am drögen mussten. Da kam viel Volk hingeraun und schrien, bringt am ewert Sied. Und als sie Paul in der Baracken an den Leide wollen, frug er den Offizier, ob er zu am reden kon. Er frug am, ob er Griechisch reden kon. Bist du nicht der Ägypter, der in Stout getrieg und Abruhr anstahlt und 4000 Mörder halbst, in der Wildnis an ihn zu kommen? Paul said, ich sie ein Jüd von Tarsus und Zalizien. Ein Berger ist nicht mal ein einfacher Staud. Darum bete ich die, lot mich zu den Menschen reden. Und als er die Freiheit haut, stieg er auf den Stoppen und gief das Volk mit der Hand eine Andeutung, dass sie solle still sein. Und als er ist ganz still wie, fängt er an auf Hebräisch zu reden und sagt, je Männer, Leve breda en forårs, harkte mål. Ek vel mi far ju for tidjen. Når se heden at hei er på breers to anred, var det se nokstelle, dan seid hei, ek si en jud, si en Tarsus en Cilicien geboren, si ober en disse stad bi Gamaliel sine feit abgewassen, en je neiv nomf forderlichen gesaats beleert worden, en wir ewig am Gott sine sach grose os je von der sind. Ek hab diesen Weich bat em dout no gestohnen, hab Mana en frühes Faust genommen, je bungenen en gestab. Dorte konnte höge Priester an de ganze Rot mi er jo geben. Ek krieg von an ook breiv an de breide an Damaskus, en ek ging han om ze goa dei, de door wohnen met keden te bingen, en o Jerusalem te nemen, om door je stroof te worden. Als ik op mijn reis dan, jegenmiddag, noorden naar Damascus kwam, scheen plötzlich aan mij een groot licht van hemel. En ik val op eerd en heerde een stem te mij zeien, Saul, Saul, waarom vervalst u mij? Daarop antwoord ik aan haar, wer bist u? Hij zei, ik zie Jezus van Nazareth, den du vervalst. En die daar met mij waren, zagen dat licht en verschrokken, aber sie hielten dem seine Stimme nicht, die da red. Dann seht ich, Herr, wat soll ich tunen? Der Herr seht zu mir, steh ab und geh nach Damaskus, da wird dir alles gesagt worden, was für dich für seinen ist. Weil dort klare Licht mir die Ohren verblendet hat, dort ich nicht sehen kann, leiden die mir an der Hand, die mit mir wären, und so käm ich nach Damaskus. Dort wir Ananias, nom je saats en Gottesfärche maun die van all de Juden, die da woonden, en goudet je tegnis houd. De keim bij mij stonen en zeid, Bruder Saul, kik hem al op. Krijg dan kon ik zeinen en zagen. Dan zeid hij, onze vorderse God haf zich die gewählt, zinen wellen te weten, en den gerachten te zeinen, en weet uit zijn muul te hieren. Du sollst alle Menschen je Tegnis davon geben, wat du je heert en je seinen hast. En nou, wat löst du da nu? Lot die Deipen en de Sünden aufforschen, während du seine Nomen anroopst. Als ik trig in Jerusalem am Tempel wie en bed, wie ik met einmal büter mi selst en sag den Haaren reden, hij zei to mi, nu schwind, verlot Jerusalem plötzlich, dan die nehmen die Getegnis von mir nicht an. Ich sagte, Herr, die weten hier alle, dass ich von einer Schule oder andere jink und die Faust nehme und Türleid, die an die leben. Und aus den Knacht Stephanus han gemordet wird, stund ich dabei und haut mir gefallen daran und paust nur die ihre Kleider ab, die am Tod mögen. Der Herr aber sagt zu mir, go du. Ich will die weit auf nur der Heiden schicken. Dat volk horcht nu Paul wat hij dit zeed, aber dan schreeuwen ze los en zeiden, waag met zonen van de eerd, die als het niet weet dat hij leeft. Dan werden ze schreeuwen en zich de kleider van lief reiten en stof in de lucht schmeten, bevol de commandant aan en een baraken aan hen te brengen. Daar zullen ze aan prielen en uitvreugen, dat hij uitvinden kon, waarom die mensen zo even aan schreeuwen. Als zij aan met Reimers bongen, zei Paul tot den Bowersten, die daar bestond, is dat je zaadslich recht een Reimische Maun te prielen, die niet veroordeeld is? Als de Bowersten dort hielt, jinkt die en zei tot den Kommandanten, zei die ver wat u deist, dis Maun is een Reimer. Dan kwam de Kommandant en zei, zei mij, bist du een Reimer? Hij zei, jo. Dan zei de Kommandant, ik heb van mijn bergerecht een hoge priest getold. En Paul zei, ik heb ze als een berger geboren. Dan gingen die voort weg, die hem uitvragen zullen. De commandant zelfs vergt zich zeggen, als hij antwoordt dat Paul, den hij had bingeloten, een Reimerse berger weer. Wil de commandant eerst genijf uitvingen, wel hoe met de juden Paulen beschuldigen, leidt hij hem vrij. Dan vordert hij de hoge priester en den ganzen huren rood taub, en dan moest Paul komen veranstonen. Dan kijkt Paul de roodslied ernst aan en zegt, Mana, lieve breder, ik heb het van deur den dag met een goudet gewessen ver God geleefd. En dan bevol de huge priester Ananias die aan bestonden, Paul een eind op het muul te hebben. Dan zegt Paul to Arm, God wordt die eind heiven, du aan je witte woont. Du setzt hier min om je zaads no te rechten, en befeelst du mij jegen dat je zaads te schlonen? En die door met bijstonde zeden, schalst du ewer God zinnen hohen priester? Dan zegt Paul, breder, ik wist nicht dat hij de hohe priester weer. Dan daar staat geschreven, jegen een regeringsbeamten en volk, zoust du nicht schlachtet reden. Aber aus Paul moog dat door de half Pharisäer en de half Sadduzäer wären, schreeg hij tot de Rotslied, Mana en Breda, ik zie een Pharisäer en een Pharisäers sehen. En ik zie daarom verkleurd, wie ik op dat hoop dat de doodes opstonden worden. En als hij dat zeed, geeft een oproer tussen de Pharisäer en Sadduzäer, en de verzameling deelt zich. Dan die Sadduzäer zeiden, dat jeft geen opstonden van dood, ook niet engel, ook niet geester. De Pharisäer overleven dat alle. Dan geeft het een luidetje schrift. En die schriftgeleerden, die aan de Pharisäer erzien waren, draaiden de andere jaren aan en zeiden, wie vingen aan deze mens nog slachtet. En wanneer een geest of een engel te aan je reed haft, dan willen we niet tegen God strijden. En als het derg de oneenigheid een grote oproer geeft, vergt de commandant dat ze Paul een stekker rieten worden. Dan bevol hij de soldaten aan te gaan en Paul door met geweld wacht te nemen en in de baraken aan te brengen. Over de komende nacht stond de haar bij arm en zeed, zie je troost, Paul, zoals du aan Jeruzalem familietekenissen geeft haast, zo moetst du ook aan Rome familietekenissen geven. En als het eerst dag wordt, stonden zich waaltje van de Juden taub en verbonden zich met een schwoer, dat ze niet eten of drinken worden, wat ze Paul worden doodgemerkt hebben. Er waren meer als 40 die zich hier en weer eenig geworden. Die kwamen naar de hoge priester en eldersten en zeiden, wie hebben ons hard verschworen dat we niet eten worden, wat we Paul doodgemerkt hebben. Daarom gaat Jim met de roodslied taub naar den commandant en houdt daarom aan dat ze Paul morgen herbrengen zullen en ze doen als wann je meer van hem weten mochten. Wie aber zijn reed am dood te merken, eier hij wat doorkomen wordt. Aber als Paul zijn zesde erzien hield, wat deze plonden te doen, jink hij in de baraken en zei Paul en dood. Dan roept Paul een van de soldaten verstonen en zei te hem, neemt deze jonge man naar den commandant, die heeft den wat te zeggen. En hij neemt hem naar den commandant, de soldaten verstonen zei, Paul, de Faustgenomene, leidt mij komen om deze jonge man naar die te nemen. De heeft die wat te zeggen. Dan neemt de commandant arm aan de hand en ging met arm alleen en vroeg arm, wat is dat wat u mij zeggen wist? En hij zei, de Juden zijn zich eenig geworden door hem aan te houden, dat die Paul en morgen ver de roodslied brengen zou, dat het zo loten zou, als wann ze nog meer van hem weten mochten. Aber go doorop nicht an, dann da sind meier aus 40 Mann, die op een Lühe liggen, die sich an een Schwur gebungen haben, nicht zu eten noch zu trinken, wat ze Paulen doodgemerkt haben. Die sind nu reid en luren, donor dat du an dat verspreken zoust. Dann leidt de commandant den jungen Mann gonen en befohl arm, dat keinem te zeigen, dat hij arm dat vertaald houd. Dann roept hij zich twee soldaten verstonden en zeed, merk 200 soldaten, 70 Ritter en 200 Spießmannen reed, klok 9 Samarius no Caesarea te gonen. En merkt ook Peer reed, op de Paul zetten kan, en brengt arm zeker no Felixen, den Gouverneur. En schreef een brief, die luidt zoals dit. Claudius Lysius, den truien Gouverneur, Felix, eerstens vreed. Deze man hadden de Juden faust genomen en gingen even her om dood te merken. Dan kwam ik met soldaten en reedarm van de los en funk door uit dat hij een Rijmer is. Ik wil weten hoe met ze arm beschuldigden en neem arm naar ere roodslied. Daar funk ik uit dat ze arm wegen ere gezaadsesvreugen beschuldigden. Door weer over geen beschuldiging die door keden of ze worden dood verlangt. En als mij gezegd wordt dat de Juden door deze man op een luur lagen, schakt ek am voet no die en befoel sine verkleer dat ze die ere klaag verstalden. Dan deden deze doden zoals aan wie gezegd worden, Paul de nacht no Antipatris brengen. Nächsten dag leidde ze de ritter door om wieder met Paul en met te gonen, zeer begingen treg no ere baraken. Als ze no Caesarea kamen en den gouverneur den brief gegeeft houden, stalde ze am ook Paul ver. En als de gouverneur den brief geleest houd, vroeg hij am uit wone provins hij kwam. En als hij verneemt dat hij uit Cilicien stamt, zegt hij, ik word die am verheer nemen, want die verklaar je ook eerst hier zijn. En hij bevol am en Herodes in de baraken te verwoorden. Vijf deur later ging de hoge priester Ananias met welke ältesten en den redner Tertullius no Caesarea en brachten ere klachten voor den gouverneur. Als Paul en hen geroept wordt, kwam Tertullius met zijn klachten voor een dag en zei dat wij in grote vrede leven en dat dit volk dat ik diene verzegd veel goede ervoren heeft, neem wij van die alle truste veiligst emma alle wegen met dank aan. Ober, om die nicht langer te laus te liggen, werd ik die en diene heiflichkeit zo goed te zenden en te horchen wat wie kort te zeien hebben. Wie zijn dat dis man een pleur onje ons is, die onje alle juden en de ganse welt oproer aanrecht, en dat hij een leidhommel en de Nazarener streemung is. Hij proeft de goden tempel te veranderen, dan neem wie arm faust en willen arm no ans gezaats no rechten. Aber dann kam der Kommandant Lysias und nahm uns den mit großer Gewalt uit de hang und befohl, seine Verklärer arm nur die zu nehmen. Und wenn du arm selbst ungesieker wurst, wirst du die Wahrheit lehren und weiten, worum wir arm verklären. Und die Juden stemmten damit an und bleiben dort abstohnen, dort so wie ja. Und als der Landesverstohner Paul in Tonek zu reden, seht he, wil ik weet dat du dit volk al veel jaren als rechter gedeend hast, doe ik mij met vrede verantwoorden. Dan du kanst dat zelfs verstonen, dat het niet meer als 12 deur zijn als ik naar Jeruzalem ging aan te beden. En mijn verklaringen hebben mij met keinem am tempel strijden zijn of een oproer aanstalen, niet in de scholen, ook niet in de stad. En ze hebben geen bewijs voor dat waarmee ze mij beschuldigen. Over dat stoor ik die toe, dat ik op de weg den zij een streemung namen, mijn vaders eren God deen. En dat ik alles geleef dat in Mozes in Jezaats en de profeten geschreven staat. Ik heb ook de hoopnung en God waarnaar zij zelfs leuren, en dat is dat in de toekomst de gerechte ook de ongerechte van dood opstonden worden. En wil dit zo is, streef ik immer dan nog voor God en mensen een reinet gewissen te hebben. En nu nog vele jaren zie ik gekomen mijn volk te beschenken en opfer te brengen. En daarbij betreffen mij welke Juden van Azië dat ik mij am tempel geheiligd houd, aber daar weer geen gelorm en geen getimmel. En die houden hier zult ver die komen, want die mij wegen irgendwo te verkleuren houden. Oder laat die hier zijn, zelfs door met voor een dag komen, want die irgendwoud angerechtet aan mij gevangen hebben, als ik voor hem rood stond. Buiten, dat handelt zich daarom, dat ik zei, dat ik daarom vergerecht weer dat ik leef dat de doden opstonden worden. Als Felix, die met den weggoed bekend weer dat hier, sloot hij den verheer en zei, wanneer Lysias de commandant komen wordt, waar ik mijn oordeel over hunne zaak geven. Dan befoel hij den soldatenverstoner Paul om je opzicht te houden, om je gewisse vrijheid te geven en zijn vriend niet weren voor hem te zorgen of hem te bezieken. En als Felix dan om een paar deur met zijn jutje vrouw de Zilla kwam, liet hij Paul komen en ze horchten wat Paul van den geloven aan Jezus Christus te zeggen had. Ober als Paul van je rechtigheid zelfs beharschen, en dat komende gerecht reed, wordt Felix in angst en zegt hij zal voor dit mol gonen, want am dat pauze wordt, wordt hij hem water komen laten. Hij rekent ook door met dat Paul am doorop geld geven wordt, dat hij hem losloten wordt. en ropt am dorop Emma Vada on onja helsik med am. Oba om 2 år kom Portius Festus and Felix in a stad. Felix valde juden en gefallen donen, and late Paul even tvingas ek gebongen. Aus Festus en de provinsen en gekomen weer, fuhr hij om 3 dörr van Caesarea no Jerusalem. Doi kamen de hoge priester en de juden er vernemste verarm, en leden arm er klachten over Paul ver. Ze bouden Festus ernstlich antum gefallen, Paul no Jerusalem te leveren, en ze wurden den hingewees op een luur legen en am doodmerken. Aber Festus zei, dat Paul soll en Caesarea gehulen worden, en dat hij door am korten ook waren haan gone word. Aber lot van june verste wee met mij metkomen, en den maun door verkleuren, wann hij irgendwoud erreicht het gedonen haft. En als hij eerst zo een 10 dörr bij aangewaast weer, jink hij trägt no Caesarea. En als hij de nächsten dag op zijn rechterstuhl zout, leidt hij Paul een haan brengen. En als hij eerst door weer, stunden de Juden van Jeruzalem om arm en verkleurden am zeer hoort. En konden dat aber nicht bewiesen, während hij zich zelfs verantwoord en zeed, ik heb mij nicht aan dat jüdische gesaats, nicht aan den Tempel, ook nicht aan den Kaiser verschuldigd. Aber Festus wollte Juden jeren en gefallen donen en vroeg, Paul auf Heiwood wellig senden no Jerusalem te komen, en door van am über diese Sache gerecht worden. Paul zeed, ik stoo hier voor den Kaiser zijn rechterstuhl, wo ik zal gerecht worden. En du weet zeer goed dat ik de Juden nuscht orrecht het gedonen heb. Aber wann ik irgendwem orrecht behandeld, oder mij tom dood verschuldigd heb, zie ik reed te sterven. Wo waren in all dem, womit die Menschen mich beschuldigen, nuscht und hinge es, kann keiner mich an eine Hang geben. Und ich war nun Kaiser gönnen. Aus Festes die Sache mit dem Rot, der gerät haut, seht he, wusst du den Kaiser seinen, dann sollst du nun Kaiser gönnen. Und am ein paar Dörr kämen König Agrippa und Bernice, no Caesarea, Festes zu begreißen. Als sie da erst längere Zeit gewasst wären, lädt Festus den König Paul seine Sache fair und seht, Felix haft da ein gewissen faustgenommen Maun hingeloten, von dem die hohe Priester und jüdische Ältesten mich vertalen, und da am Anholen, dort ich am Rechte lot, wann ich in Jerusalem sehe. Dann antwort ich, die Römer haben dort nicht von der Mut, einen Maun Hand zu geben, den umzubringen, ehe er seine Verklärer getroffen haft, en de gelegenheid je houdt haft zich tegen ihre klacht te verteidigen. Daarom heb ik geen tijd verziemd. Als ze eerst taub werden, zat ik mij op mijn rechterstuhl en leed den man een end brengen. Als zijn verklaringen opstonden, hebben ze geen klacht tegen arm gebracht, womit ik rekend. Ze houden bloos vragen aan arm die even ihre religion werden en van een Jezus die gestorven weer, van den Paul nu oberseed dat hij leeft. Wil ik aber nicht wist wo ik aan die vrouw beantwoorden zal, vroeg ik aan of hij wil wellig zijn naar Jeruzalem te gaan, en door even deze zaken gerecht worden. Aber als Paul daarom aanhield dat hij door wil geholen worden, dat de keizer zijn oordeel even aan geven kon, bevol ik aan te holen, wat ik aan de keizer schikken kon. Dan zeid Agrippa to Festus, ik word den man zelfs de mol hier wellen. Hij zeid, morgen zoust du am heren. Dan de nächste dag, als Agrippa en Bernice en groten prunk opkeimen, en met de commandanten en stoutsmana, taub am rechthuis en en jingen, wordt Paul op Festus zijn befehl ook en en gebracht. En Festus zeid, kenig Agrippa en al die andere mannen die hier nu zijn, je zijn in deze maan wegen den mij dat ganse judenvolk in Jeruzalem en ook hier belegen deed, en schreeën dat dis maan niet weet is dat hij langer leeft. Aber als ik uitvond dat hij nuscht gedonen houdt dat den dood verdiend houdt, en dat hij daarom aangeholen houdt den keizer te zijnen, wie ik mij enig am te schekken. Ik heb nuscht geneiwet van am mijn haren te schrijven. Daarom heb ik am herbrengen loten, en ganse poort verdie, kenige Agrippa, zodat ik dan al nuscht schrieven broek, wann du am eerst verheerd haast. dann mir kommt dort nicht ganz gescheit für ein faustgenommenen Hand zu schicken und nicht sagen, zu können, was er verschuldigt hat. Dann sagt Agrippa zu Paulen, du hast die Freiheit, für dich selbst zu reden. Dann streicht Paul seine Hand aus und redet für sich selbst. König Agrippa, ich sehe dort aus dem Fährrecht an, von dir für dich zu stehen und mich für die Juden zu verteidigen, für all dort, womit sie mich beschuldigen. Und apport so, weil du mit all den jüdischen Sitten und Fragen bekannt bist. Darum bete ich dich, geduldig noch mich zu horchen. Die Juden wissen alle, wo ich von Kind an gelebt habe. Erst tüs in mein eigen Land, und dann auch in Jerusalem. Die kennen mich von lang her, und wenn sie wollen, können sie mir dort Gedächtnis geben, dort ich nur unsere strengste Strömung aus den Pharisäern gelebt habe. Und nun sehe ich dort wehen, für ihr Recht, dort ich dort abhob, was Gott uns vorders versprochen hat. Und das, was Gott uns versprochen hat, ist dort, was uns 12 Stamm der Ehren Gottesdienst Tag und Nacht regnen zu kriegen. Und dort ist wehen diese Hoffnung, o König, da die Juden mich beschuldigen. Woran meint ihr, es dort nicht zu glauben, dass Gott Todes abwirkt? So dacht ich zu einer Zeit auch, dass ich alles, was möglich wäre, gegen Jesus Christus von Nazareth seinen Namen tun muss. Und dort ist, was ich in Jerusalem deed. Ich habe viele Heilige Faust genommen und eingestoppt, weil die hohe Priester mir die Vollmacht dort zu geben, und wenn die totgemerkt worden, stimmt ich auch dafür. Ich sehe Völker von einer Schule nach der anderen gegangen, die zu strafen, und probt an, was dort zu bringen, dass sie lasten sollen. Und weil ich eben an so rieten Tal wie, habe ich diese Gorbert an fremde Städte neu gestohlen. Ab einer so einer Reise, als ich mit Vollmacht und Brief von den Hohepriester auf dem Weg nach Damaskus wie, o König, sag ich ab Mittag ein Licht vom Himmel, dacher aus der Sonne, an mir und die Schienen, die mit mir reisten. Wir fallen alle dol und lagen auf der Erde. Und dann hier ich eine Stimme zu mir, an Hebräisch sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Die Worte hat schwor worden, je in den Stachel zu schlonen. Dann seh ich Haar, wer bist du? Und er seht, ich sehe Jesus, den du verfolgst. Aber nu, ob mit die und stoh auf der Feit, dann ich sie gekommen, die aus meinen Dänen anzustahlen, Gedächtnis zu geben, davon, was du all gesehen hast, und davon, was ich die noch will seine loten. Ich will die für dein Volk und für die Heiden bewahren, wo ich die Hand schicke war, an die Augen abzumachen, dass sie sich von der Düsternis zum Licht und die Soten seine Gewalt zu Gott bekehren und Vergebung für ihre Sünden kriegen. Dass sie mit den Taubohren, die durch den Glauben, an mir geheiligt wurden. Und darum, König Agrippa, hielt ich mich an dort, was mir vom Himmel gewesen ward, und predigte dort erste today an Damaskus, und dann in Jerusalem, und in ganz Judäa, und auch zu den Heiden, dass sie andere sollen und sich zu Gott bekehren, und dann mit ihren Worten bewiesen, dass es so wäre. Und das ist die Ursache, warum die Juden mich am Tempel faust nehmen und proben dort zu merken. Und weil Gott mich, was von dort und da geholfen hat, stehe ich hier mit meinem Gedächtnis für groß und klein und sei nichts anderes, als was Moses und die Propheten sehen, dort es kommen wird. Dort der Christus lieder wird, und weil er die erste Sinne wird, vom Tod abzustehen, wird er Israel auch die Heiden predigen, dort der Licht gekommen wird. Als Paul sich so verteidigt, schrie ich Festus zu ihm, Paul, du bist über deine große Gelehrsamkeit überschnaubt. Hei aber seht, mein hochgeachter Festus, ich ros nicht, aber red vernünftig die Wahrheit. Der König weit am all det arm, und ich kann frei zu ihm von diese Ding reden, denn ich weit hei es, damit bekannt, und det ist nicht, wo im Winkel passiert. König Agrippa, gelebst du, was die Propheten sehen? Ich weiß, dass du dort gelebst. Dann sagt Agrippa zu Paul, du fehlt nicht viel, dann hast du mich bereit, in Christ zu werden. Paul sagt, mach Gott geben, auf was nicht an viel oder wenig fehlt, dass nicht bloß du, aber alle, die mich nun hören, so nur werden möchten, als ich sie, büte diese Käden. Und als sie dort gesagt hat, stund der König ab, und so auch die Landesfürstone an Bernice, und die mit am Taub sollten. Und als sie uns sieht gegangen wären, rede sie und ihr sich und sehen, dass man dort nicht dort in Tod oder Käden verdient hat. Dann seht Agrippa zu Festus. Wenn dies Mann nicht verlangt, hau den Kaiser zu seinen, hau die kon Friegelote worden. Als es erst beschlossen wird, dass wir nur Italien sollen, wird Paul und noch welche andere Faust genommen, an den Soldatenfürsten Julius übergeben, der zum kaiserlichen Regiment gehört. Als wir ein dramatisches Schiff an den Gestehe wären, dort verlängt die asiatische Wotakonsäle soll, fuhr wie vom Land ein Aristarchus aus Mazedonien kam auch mit uns. Den nächsten Tag land wie ein Sieden. An Julius wie Paulus freundlich gesonnen und leid am nur seine Freund gonen, dort die am versorgten. Aus wie Sieden verleiten, fuhr wie so dort wie bei Zypern am Schüling wären, dann wie hauden den Wind jähen uns. Und als wir über dem offenen Meer bei Zalizien und Pamphylien vorbeifuhren, kämen wir bei Mera und Lysian. Dort funkte Soldatenfürstone ein alexandrisches Schiff, das auf dem Weg nach Italien wir und brachte uns dort hinab. Wir kämen viele durch nicht viel Wort vorwärts, und weil uns der Wind so stark gegen an wir, fall uns dort schwor bei Knieders zu kommen. Und weil wir wegen den Wind nicht unsere Rechnung holen können, segelt wir gegen Kreta am Schüling bis Salmoni vorbei und kämen mit großer Mühe nach Scheinhoven, dicht bei der Stadt Lazia. Und weil wir also viel Zeit verloren haben und das Reisen all gefährlich ward und sogar die Faustzeit vorbei wir, gibt Paul an diesen Rot. Er sagte an, Mana, ich sehe dort, ob unser Fort viel Leiden und Schaden geben wird. Und das wird nicht bloß an die Fuhr und das Schärp, aber auch an uns eigen Leben sein. Aber die Soldatenfürstone hält sich mehr an dort, was die Stier machen und die Schärphaar sehen, als an dort, was Paul sehen. Und weil die Hoven nicht irgendwie dort überwintert zu bleiben, werden die meisten sich einig, von dort wieder zu fahren, an seinen irgendwo bei Phoenix, an Hoven und Kreta zu kommen, an dort überwintert zu bleiben. Dort wir an Hoven, den um Nordwesten und Südwesten obwia. Aus der Wind anfängt sanft vom Süden zu blosen, dachte sie kriegen Kraft, was sie wollen. Dann hoben sie ihre Anker an Nern und segelten dicht an der Kant an Kreta vorbei. Aber das geht nicht lang, dann käme ein Wind, den Nordoster, ein Urkaungewalt von der Insel herauf. Und aus der Sturm dort Schab erst zu holen haut, so dort wir nicht anfangen können, je wir uns hahn und leiten uns vom Wind drieven. Und aus wie bei der kleinen Insel Clauder Schüling vorbeifuhren, können wir mit knapper Not dort Radungsbootsächer holen. Und als sie dort abgeholt hauten, bungen sie streng um dort Schab, dann sie farchten dort das Kun ab die Sirtes Sound eiver an abgedreven worden. Sie holten die Segel leer und leiten sich vom Wind drieven. Wir wurden so euch vom Wind hahnen hergeschmieden, dort wie nächsten Tag anfangen, unsere Wohr am Meer an zu schmieden. Und am drei Dörr schmied wie mit unsere eigene Hang auch dort Gerätschaft errüht dort zum Schab gehirrt. Und aus mehreren Dörr weder Sonn noch Stierens für den Tag kämen, und der Wind mit seiner Gewalt anhält zu toben, verlor wie alle Hoffnung, ob Leben zu bleiben. Aber aus der längeren Zeit nicht gegeten hauden, stund Paul mitten unter an ab und seht, Mane, je solle so gedonen haben, als ich je seht, und nicht von Kreta weiche vorsehnen, dann würd je je viel Schaden und Verlust gespürt haben. Aber dann fort nü Mut und verzögert nicht, dann der wird keiner sein Leben verlieren, bloß dort Schab wird in den Grund gehen. Letzte Nacht kam ein Engel von dem Gott, den ich ange hier an dein, wie mich stonen und seht, fürchte nicht, Paul. Du musst vor den Kaiser zu stonen kommen, und Gott in seine Gnade haft die all die Erleben geschenken, die mit die Taub reisen. Darum verzöger nicht. Ich glaube an Gott, en dat het kracht zo worden wordt als hij mij is haft zaaien loten. Aber een don't wo, wie moet dan irgendwo aan de insel landen. Aber als de 14e nacht kam en wie nog immer op het Adriatische Meer van wind hanen hergedreven worden, maakten de schaplied midden in de nacht dat wie noda no land kamen. Dan leidde zij de horchelien, dat bliegewicht erop, en vongen uit dat het water door 120 zo diep weer. Om een stootje moeten ze waarder, en dan werd maar 90 zo diep. En erre vorig dat ze kunnen op stenen en opgedreven worden, leidde zij hingen van schap vijf anker erop en beden dat het dag worden zal. Als welke schaplied verzochten dat schap te verloten en weg te komen, leidde zij dat radingsboot er meer aan nemen, en even ver, ze willen veren van schap ook nog anker erop loten. Dan zei Paul to de soldaten en ere verstoner, van deze mannen niet am schap blieven, kan je niet geraad worden. Dan schneiden de soldaten de streng af en leiden dat boot wegvallen. Jeroot eie dat dag wordt, sporen Paul aan alle aan te eten. Hij zei to aan, je hebben nu al 14 deur vorig uitgestonen en hebben nus gegeten. Daarom rood ik u dat je nu eten waar je wel in leven blijven. Van die wordt niet een en hoor van kop verlieren. Als hij dit gezegd had, neem hij brood en dank God ervoor ver aan alle, en dan bruik hij dat en vong aan te eten. Dan foten ze alle moed en vongen ook aan te eten. We waren alle toop 276 mensen in schep. Als ze eerst alle zoveel gegeten houden als ze willen, dan schmeten ze dat je treed en meer dat het schep nog leichter wordt. Als het eerst dacht wordt, kenden ze dat land niet. Ze zagen over een bocht met een zandijver en daar plonden ze waarmelig er schep aan op te stieren. En ze maken zich van er ankers los en leiden die aan meer. En tegelijkertijd leesden ze ook de streng op, waar met de roden en je bongen waren. Dan holden ze dat verste zegel en wind aan hen en leden af naar Eva. Aber op een steed waar twee meerstoop kamen, je rood dat schep met een vereng op een zandregenen op en zout door zo vast dat het niet te bewegen ging. Dat hingerste eng aber wat van de gewaltige walen te bieten verbruiken. Dan plonden de soldaten de faustje om de dood te merken dat die niet zullen om even schwamen en wegkomen kunnen. Over de soldaten verstoner wil Paulen dat leven raden en bevol de soldaten er een plan niet derg te vieren. Aber hij orden de aan die door schwamen kunnen, dat de dat eerste zullen aan meer en woot aan hen springen en zijn om land te komen. De andere aber zullen zijn dat ze door op bolen oder zes bieter vom schep haan kamen. En zo merk ik dat ze alle zeker op landen op kamen. Als wie alle en zekerheid waren, vong wie uit dat wie op de insel Malta waren. De inselbewoner waren buitengewoonlijk vriendelijk. Ze merken een vier en nemen ons alle op, wil dat regend en koud weer. Als Paul een klampje struk taup roept op een vier te leien, kwam door als het eerst heet wordt een slange ruut en beet aan een hand. En als de hiesje de jeftje kreet aan Paul zijn hand hengen zagen, zeiden zij een ten anderen, dis man moet een merder zennen, den de raag niet leven laat, wanneer ook zeker uit de meer gekomen is. De gerechtigheid overlaat hem niet leven. Aber hij schlagst de kreet hem vier aan hen en hem houdt dat nust geschoot. Zij overrekenden door met dat hij opschwalen wordt oder plaatselijk haan faulen en dood zennen. Aber als ze eerst langere tijd door nog geluurd houden en zagen dat hem dat nust schoot, änderden zij er een mening en zeiden hij weer een God. Door op Noberschaft houdt Publius, de verstoner op de insel, zijn landschaften. Die neemt ons drie deur vriendelijk op en zorgt voor ons. Dat we dan groot dat Publius zijn vader aan Feber en Dergval lag. Paul ging bij hem en beet even aan en leed hem de hang op en heilde hem. Als dit passiert weer, kamen al de kranken op de insel ook en lieten zich heilen. Zij eerden ons, nog vele zeden gaan. En als we verleiden, verzorgden ze ons met allem wat we brokten. Am 3 maanden voer we weer op een Alexandersche schep, dat er jette breder op een figuurschild aan zich droeg, dat bij de insel gewinterd houdt. We hielden de bizere kus aan en bleven door 3 dagen. Vandaar voer we erom en kwamen wat regen aan en op een andere dag bloos de wind van zeden en zo kwamen we next een dag naar Puteoli. Daar vongen we breder en die bouwden ons dat we 7 dagen bij aan blijven zullen. En zo stiet we naar Rome op touw. De breder door houden je hier dat we haan kwamen en kwamen ons wat apivoer en 3 tibaren en jegen. En als Paul die zag, dankt hij God en wie waren moedig. Als we naar Rome kwamen, heeft de soldaten verstaan de faust genomen Eva aan den versten wachter. Maar Paul durft met een soldaten als wachter blijven waar hij wil. Dat neemt zich zo aan dat Paul om 3 dagen de vernemste Juden toeproept. Als ze eerst toep weeren, zegt hij, mannen, leven breder. Ik heb niets tegen ons volk of onze vereldern er zitten je donen. En dag wordt ik faust genomen en van Jeruzalem uit de Rijmer in de hen gegeven. En die, als die mij verheerd houden, willen die mij gonen loten, wil die niets aan mij vongen dat een dood vordert. Maar als de Juden door jegen weeren, wil ik gedwongen mij op den keizer te beroepen. Niet dat ik mijn volk wegen irgendwou te verkleuren houd. Dit is waarom ik u heb komen loten, om u te zijn en met u te reden. Dan dat is wegen dat waarop Israël hoopt, dat ik met deze keden gebongen zie. Zij aber zeiden te hem, wie hebben van Judea geen brief om die het halven gekregen. Door hebben ook geen breder die van door gekomen zijn, irgendwoud ooit oder slachtet van die je reed. Aber wie worden jeren van die zelfs hieren, wat u denkst? Wat deze streming aanbelangt, weet wie door wat alle wegen door jeren je reed. En als zij een dag voor aan bestemd houden, kwamen velen naar zijn woning. En van tijdigste morgens met loodse overst reed hij haar aan van Gottesrijk en predigt aan van Jezus, uit beides, Mozes, zijn gezaads, ook de profeten. Eindig leefden wat hij zeed, en andig leefden niet. En als zij zich onder zichzelf niet kunnen enig worden, verleiden zij als Paul aan dit woord zeed. De Heilige Geest heeft uit den profeet Jesaja ganz recht door onze vaders gezegd, als hij zeed, go nu dit volk en zeg toe aan, je worden dat immer waarder heren, aber worden dat niet verstonen. Je worden immer waarder kicken, aber worden dat niet zijnen. Dan dit volk heeft zich een beduidende karst om het hoort gezameld. De uren zijn schwoorherig geworden en ihre uren hebben ze toegemerkt. Zes kunnen ze met de uren zijnen en met de uren heren en met hem hoort verstonen en zich bekeren en dan word ik aan heilen. Daarom zal je weten dat God zijn raad ook naar de heiden geschikt is en die worden door nog hergen. En als hij dit gezegd had, gingen de Juden van zich en houden zich veel onder een ander te vragen. Dan woont Paul 2 jaar in een huis dat hij voor zich gepaard houdt en neemt allem op die nu aan kwam en predigt van God zijn koninkrijk en leert aan ongehinderd met vrijden van haar. Paul, Jezus Christus zijn diener, apart beroepen een apostel te zijn en God zijn evangelium te predigen, dat hij voor Heer en de Heilige Schrift uit zijn profeten versproken houdt. Dat evangelium van zijn zeen, den hem vlees nog van doofden stamt. En doordat dat hij van dood opstonden deed, heeft hij dat door den Heiligen Geist krachtig bewezen, dat hij God zijn zeen en ons Herr Jezus Christus is. Dat den wie genood en dat apostelamt gekregen hebben, waardoor wie en zijn nomen alle velken zullen leren dat ze gehorsam worden en hem geloven komen. En je zijn ook onder die de beroepen zijn, Christus aan te geheeren. Aan al die in Rome, die de beroepen zijn, heil je te zijn, God is je God. Mocht je nood en vrede van God onze Vader en den Heer Jezus Christus met je zijn. Eerstens dank ik God dat onze Heer Jezus Christus voor je alle vil en ganse welt van jyn glove gereed word. Dan Gott, den ek en minen geist door en dein, dat ek dat evangelium van zinen zeen predien do, weet wo ek emma en mine gebede aan jy denk, en door en bed dat ek dat Gott zien wellen, nu to laatst nog, en waar ik vinge mocht naar jy te komen. Dan ek haben verlangen jy te zeenen, en jy wat geistliche goven met te delen, dat jy kennen staunt of worden, dat es

0: am fallen mot mert. Leve breide, ek mond du om ans en haren Jesus Christus in het halven, en der ich de geistes leef, mi en minen kampf am je bed te Gott bietustonen. Bet dorum dat ik en Judea, va de bewoord blief de nicht leven, en dat ik min dienst aan de heilige in Jeruzalem goed opnemen mocht. Dat ik der ich Gott zienen wellen, met vreden haan komen kan, en mi met u toop verrijven. Mocht de vredensgott met u alle zenden. Amen. Ik laai nog een goed woord en voor onze zuster Phoebe, die en de gemeente en kentrea deint, dat je eer am haren opnemen zoals het de heilige toe kamt, en dat je eer aan al eerige schaften bistonen, wo dat feilt. Dan ze haar veel andere, en mij zelfs ook geholpen. Gereis Priscilla en Aquila, mijn metarbeider en Christus Jezus, die zaden er leven van mij op spel. Nicht bloß ich, aber alle Heidengemeinden sind an sehr dankbar. Ich reiß auch der Gemeinde, die sich bei einem Haus versammelt. Ich reiß meinen lieben Freund Epinetus, der sich in Achaia das erste zu Christus bekehrt. Ich reiß Marien, die sehr schwor für ihre Arbeit haft. Ich reiß meine Freundschaft, Adronikus und Junias, die mit mir taub einsetzen mussten. De tekenen uitmank de apostel, en de weren en Christus, eier als ik. Je reis am Pleiatus, den ik am haren goed zie. Je reis Urbanus, onze metarbeider en Christus, en ook mijn leven vriend, Stakis. Je reis Apelles, die zich als Christ bewerd haf. Je reis ook die met Aristobulus toop zijn. Je reis Herodian, mijn vriendschap. Je reis ook die uit naar Caesars, zijn familie, die am haren zijn. Je reis Trifena en Trifosa, die vroeger hebben schwor voor den haren je arbeid. Je reis ook de leve Persis, die zeer schwor voor den haren je arbeid haft. Je reis Rufus, die in de haar je wilt haft, en ook zijn en mijn mutter. Je reis Asencritus, Phlegon, Harmas, Patrobas, Harmas, en de breide Bian, je reis Philologus, en Julia, Nereus, en zijn zuster, en Olympus, en al de heilige die Bian zijn. Je reis je ogen onder met een heilige kus. Alle christelijke gemeenten laten je reizen. Breide, zet je ver voor die strijd en tranungen aanstalen, en jegen die leergonen die je geleerd hebben, geeft je met die niet op. Dan zo'n menschen zijn niet aan Christus, aber aan zichzelf verschloofd. En daar gelijft je weed en schmeichelreden, reden, vervieren ze onschuldige hoorten. Wo je horchsam je zendt, haft allemaal je heert. Daarom vrij ik mij over je, aber ik mocht dat je wij zendt dat gode te zijn, en onschuldig te blijven, wanneer het om schlachten komt. De Friedensgott wordt den Zotun wohl taub knaddern, dat je den eure feit haben. Onsen haren Jesus Christus in ignod met je. Timotheus, mijn metarbeiter, schekt je ook zien groß. Zo ook Lucius, Jason, en zo zie Pater, mijn Freundschaft. Ik, Tartius, de dissen brief schrijf, grijs je am christlichen zijn. Gaius, zu dem zine opnoem, ik en de ganse gemeente ons vrijen, schekt u ook zien groß. Erastus, de stoutskousenvierer, en ons broeder Quartus, laten u ook reizen. Mocht onze haren Jezus Christus in ignod met u alle zennen. Dem die u wat doorbrengen kan, dat je zeker stonen, zoals dat evangelium en de predigt van Christus leert, woedeg dat je heimnis openbaard is. Dat of wir stell je hulle worden, solang aus deze welt je stonen haft, dat nu ober je open wordt, an deich die profeten schriften voor een dag gekomen is, zo als de eeuwige God dat bevolen houdt, zodat alle velken aan arm leven en je horchen kunnen. Die einzig wijze God zal in eeuwigheid dat Jezus Christus je eert worden.
1: 1 Korinther, kapitel 1.
0: Amen. Van Paul, die de God zien willen als Jezus Christus in apostel beroepen wordt, en van onze broeders Steinus,